0: Dit is de nieuwsupdate.
1: Staatssecretaris Annette Betram heeft met de NS besproken dat zomerabonnementhouders een herinnering krijgen voordat deze aflopen. Het zomerticket van de NS en andere vervoerders kost €49 per maand voor onbeperkt reizen in daluren, maar loopt automatisch door in een duurder flexabonnement. Betram erkent dat het systeem beperkingen heeft en benadrukt inspanningen van de vervoerders. Alle Friese water is PFAS aangetroffen. Dat meldt het waterschap Wetterschip Friesland na onderzoek in 2024 en vorig jaar. De gemeten concentraties liggen boven de normen voor oppervlaktewater in grote water- en poldersloten. Het waterschap roept de overheid op tot een Europees totaalverbod op PFAS. De Federal Reserve van de voorzitter van Kevin Warsh handhaaft de rente. Warsh leidde voor het eerst de vergadering en markeert een duidelijke breuk in communicatiestaal met zijn voorganger Powell. Ondanks eerdere verwachtingen van renteverlaging blijft de rente gelijk vanwege de hoge inflatie veroorzaakt door de oorlog in het Midden-Oosten. Warsh benadrukt dat prijsstabiliteit voorop staat. De tekst van een voorlopig akkoord tussen de Verenigde Staten en Iran is uitgelekt met 14 afspraken voor vrede. Deze betreffen een staakt het vuren, heropening van de Straat van Hormuz en een nucleair akkoord. Washington en Teheran hebben de inhoud nog niet officieel bevestigd. Het weer, tot slot. Vandaag breekt een hete periode aan met veel zonneschijn en snel stijgende temperaturen. Aan het eind van de middag varieert het kwik van 27 graden in het noorden en 33 graden in het zuiden van het land. Later is er wel kans op onweersbuien. Dit was het nieuws op Radio BNT.

0: TNT.
1: Dit is de nieuwsupdate.
2: Staatssecretaris Annet Betram heeft met de NS besproken dat zomerabonnementhouders een herinnering krijgen voordat deze aflopen. Het zomerticket van de NS en andere vervoerders kost €49 per maand voor onbeperkt reizen in daluren, maar loopt automatisch door in een duurder flexabonnement. Betram erkent dat het systeem beperkingen heeft en benadrukt inspanningen van de vervoerders. Alle Friese water is PFAS aangetroffen. Dat meldt het waterschap Wetterschip Friesland naar onderzoek in 2024 en vorig jaar. De gemeenteconcentraties liggen boven de normen voor oppervlaktewater in grote water- en poldersloten. Het waterschap roept de overheid op tot een Europees totaalverbod op PFAS. De Federal Reserve van de voorzitter van Kevin Warsh handhaaft de rente. Warsh leidde voor het eerst de vergadering en markeert een duidelijke breuk in communicatiestaal met zijn voorganger Powell. Ondanks eerdere verwachtingen van renteverlaging blijft de rente gelijk vanwege de hoge inflatie veroorzaakt door de oorlog in het Midden-Oosten. Warsh benadrukt dat prijsstabiliteit voorop staat. De tekst van een voorlopig akkoord tussen de Verenigde Staten en Iran is uitgelekt met 14 afspraken voor vrede. Deze betreffen een staakt het vuren, heropening van de Straat van Hormuz en een nucleair akkoord. Washington en Teheran hebben de inhoud nog niet officieel bevestigd. Het weer, tot slot. Vandaag breekt een hete periode aan met veel zonneschijn en snel stijgende temperaturen. Aan het eind van de middag varieert het kwik van 27 graden in het noorden en 33 graden in het zuiden van het land. Later is er wel kans op onweersbuien. Dit was het nieuws op Radio BNT.

0: Dit is de nieuwsupdate.
1: Staatssecretaris Annette Betram heeft met de NS besproken dat zomerabonnementhouders een herinnering krijgen voordat deze aflopen. Het zomerticket van de NS en andere vervoerders kost €49 per maand voor onbeperkt reizen in daluren, maar loopt automatisch door in een duurder flexabonnement. Betram erkent dat het systeem beperkingen heeft en benadrukt inspanningen van de vervoerders. Alle Friese water is PFAS aangetroffen, dat meldt het waterschap Wetterschip Friesland. Burgemeester Derks Alsema omschrijft hem als een kleurrijke man die in het dorp bekend was. De brand brak dinsdagnacht uit rond 11:15 aan de Hoofdstraat en moest ook vanwege instortingsgevaar van buitenaf worden geblust. Staatssecretaris Annette Betram heeft met de NS besproken dat zomerabonnementhouders een herinnering krijgen voordat deze aflopen. Het zomerticket van de NS en andere vervoerders kost €49 per maand voor onbeperkt reizen in daluren, maar loopt automatisch door in een duurder flexabonnement. Betram erkent dat het systeem beperkingen heeft en benadrukt inspanningen van de vervoerders. Alle Friese water is PFAS aangetroffen, dat meldt het waterschap Wetterschip Friesland naar onderzoek in 2024 en vorig jaar. De gemeten concentraties liggen boven de normen voor oppervlaktewater in grote water- en poldersloten. Het waterschap roept de overheid op tot een Europees totaalverbod op PFAS. En dan tot slot het weer. De hete periode in Nederland start vandaag met volop zonneschijn en snel oplopende temperaturen. Het kwik stijgt naar 27 graden in het noorden, 33 graden in het zuiden. Aan de kust is het wat koeler, 23 graden. Terwijl later...

0: NT. Dit is de nieuwsupdate.
1: Het Gelderse provinciebestuur heeft van het Rijk de garantie gekregen dat er geen laagvliegroutes voor vakantievluchten vanaf Lelystad Airport over Gelderland komen. Gedeputeerde Klaas Ruitenberg stelt dat laagvliegen boven Gelderland is geschrapt in een herziening van het luchtruim. Hij gaat uitzoeken of de overheid dezelfde definitie voor laagvlieg hanteert als de provincie. Het lichaam dat in de uitgebrande woning in Rijen werd aangetroffen is van de bewoner Kees. Burgemeester Derks Alsema omschrijft hem als een kleurrijke man die in het dorp bekend was. De brand brak dinsdagnacht uit rond 11:45 aan de Hoofdstraat en moest ook vanwege instortingsgevaar van buitenaf worden geblust. Staatssecretaris Annette Betram heeft met de NS besproken dat zomerabonnementhouders een herinnering krijgen voordat deze aflopen. Het zomerticket van de NS en andere vervoerders kost €49 per maand voor onbeperkt reizen in daluren, maar loopt automatisch door in een duurder flexabonnement. Betram erkent dat het systeem beperkingen heeft en benadrukt inspanningen van de vervoerders. Alle Friese water is PFAS aangetroffen. Dat meldt het waterschap Wetterskip Friesland na onderzoek in 2024 en vorig jaar. De gemeten concentraties liggen boven de normen voor oppervlaktewater in grote water- en poldersloten. Het waterschap roept de overheid op tot een Europees totaalverbod op PFAS. En dan tot slot het weer. De hete periode in Nederland start vandaag met volop zonneschijn en snel oplopende temperaturen. Het kwik stijgt naar 27 graden in het noorden, 33 graden in het zuiden. Aan de kust is het wat koeler, 23 graden. Terwijl later op de dag ook onweersbuien kunnen voorkomen. Dit was het nieuws op Radio BNT.
0: De ochtend van Radio

Dit is Radio BNT. De beste hits en classics. Dit is Radio BNT.

0: BNT.
1: De zomer is aan.
2: Voel mij zo free.
3: Wacht, wat? 75 euro? Ik loop het.
4: Ja, dat krijg je als je Rabo Free opent. De gratis betaalrekening voor 18 tot 28 jaar. Jouw geld, jouw keuze.
3: Wow, dit is echt nice.
4: Open nu Rabo Free en krijg 75 euro. Check de actie op rabobank.nl/rabofree. De coöperatieve Rabobank, onze bank.
5: Straks elke barbecue smaakvol vastgelegd, nu geregeld. Dat doe je met de iPhone 17. Nu met extra veel voordeel. Want bij Odido hebben we nu vakantiegeldaftellers. Tijdelijke supervoordelige deals waarmee je alles uit je zomer haalt. Ga naar odido.nl of kom langs in de Odido shop. Tot zo!
6: Mee met Oranje. Zet de barbecue maar aan. Sappige burgers. Kies en mix 2 voor 6 euro. En alle soorten meloen met 25% korting. Barbecue beukers. Dat is de ja van Jumbo.
7: Altijd zon, altijd zomer, altijd iets voor jou bij Weekamp. En nu tijdens de Last Minute Deals hoge korting op fashion, zonverzorging en meer. Vandaag besteld, is morgen zomer klaar. Altijd Weekamp.
8: Met EuroCity Direct ben je razendsnel in België.
9: Even lekker in mijn telefoon duiken. Koffietje drinken, maar podcastafleveringen meepakken. Broodje eten, video checken, even mijn ogen dicht. Muziekje, tijdschriftje, inlezen over wat te doen in
10: Brussel-Zuid.
9: Hé, nu al?
8: Ja, reis razendsnel naar België, zonder veel tussenstops. Vind alles over EuroCity Direct op nsinternational.nl.
11: Zin in avontuur? Wat dacht je ervan om een boottocht te maken in Arendel? Op volle snelheid als superheld de aarde te redden? Of om door een gigantische keuken te rennen? Voor avontuur ga je naar Disney Adventure World.
12: Stap in een wereld vol avontuur in Disney Adventure World. Het vernieuwde park met Marvel, Pixar en Frozen themawerelden in Disneyland Parijs. Boek nu je zomer- of herfstvakantie op disneylandparijs.com.

0: eurojackpot.nl. Eurojackpot is een spel van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
1: Ontvang jij toeslag? Check, dan is dit bericht voor jou. Tiens Toeslagen heeft een nieuwe bank en dus ook een nieuw rekeningnummer. Daarom zie je voortaan een nieuw rekeningnummer bij de uitbetaling van je toeslag. Let in deze periode extra goed op. Wij sturen nooit betaalverzoeken via e-mail, sms of WhatsApp. Kijk voor meer informatie op toeslagen.nl/bank. Check, pas aan en door.
2: Radio BNT.
3: Dit is de nieuwsupdate.
4: Het Iraanse scheepsverkeer komt langzaam op gang naar de overeenkomst tussen Iran en de VS. 8 Iraanse schepen hebben volgens staatstelevisie de territoriale wateren verlaten en 3 zijn teruggekeerd. President Pezeshkian en Trump ondertekenden het memorandum woensdag digitaal, waarin ook de openstelling van de straat van Hormuz werd afgesproken. De gesigneerde shirts van het Nederlands elftal uit het eerste WK-duel met Japan brengt flink wat op bij veilingen. Het shirt van Virgil van Dijk leidt met ruim €3700... gevolgd hiervan Somerville en de Jong. De shirts worden geveild via Matchworn Shirt en het overgrote deel van de opbrengst gaat naar het Prinses Maxima Centrum voor Kinderoncologie. Het Gelderse provinciebestuur heeft van het Rijk de garantie gekregen dat er geen laagvliegroutes voor vakantievluchten vanaf Lelystad Airport over Gelderland komen. Gedeputeerde Klaas Ruitenberg stelt dat laagvliegen boven Gelderland is geschrapt in een herziening van het luchtruim. Hij gaat uitzoeken of de overheid dezelfde definitie voor laagvlieg hanteert als de provincie. Het lichaam dat in de uitgebrande woning in Rijen werd aangetroffen is van de bewoner Kees. Burgemeester Derks Alsema omschrijft hem als een kleurrijke man die in het dorp bekend was. De brand brak dinsdagnacht uit rond 11:45. Aan de Hoofdstraat moest ook vanwege instortingsgevaar van buitenaf worden geblust. En dan tot slot het weer. De hete periode in Nederland start vandaag met volop zonneschijn en snel oplopende temperaturen. Het kwik stijgt naar 27 graden in het noorden, 33 graden in het zuiden. Aan de kust is het wat koeler, 23 graden. Terwijl later op de dag ook onweersbuien kunnen voorkomen. Dit was het nieuws op Radio BNT.

Ja, in de jaren 80 voor Level 42. Jorden ze nog een keertje met Heaven in My Hands. Ja, vrienden, wij zeggen welkom. Die gaat ook langs

Ja, Noah Cahan en Julia Michaels. Ja, Somebody. Daarvoor de nu van Bente. 3-2-1. En Bruno Mars. I just might. Ja. Het is 7:15, een goede ochtend. De donderdag 18 juni. Ik zag dat Femke de Vries heeft gisteren in de ronde van Zwitserland haar eerste profzege geboekt. In de openingsrit was de Nederlandse haar medevluchtster Laura Dixon te snel af in een sprint à deux. En door de ritzege heeft de Vries ook de leiderstrui in handen in de ronde van Zwitserland. Ja, Demi Vollering heeft zich trouwens eerder deze week afgemeld voor deze Zwitserse rittenkoers. En dan de rechtbank van Amsterdam. Die heeft een man veroordeeld tot een celstraf van 30 maanden. Waarvan 6 maanden voorwaardelijk. En dat voor deepfake fraude. De man die opende vorig jaar tientallen bankrekeningen door ID's met deepfakes te vervalsen. Ja, met een deepfake kan een gezicht op een foto worden vervangen door dat van iemand anders. En dat soort aangepaste foto's werden gebruikt om 47 bankrekeningen te openen bij de ABN AMRO. Ja, de beste man die liep tegen de lamp toen een rekening werd geopend met het paspoort van een vrouw en daarop een selfie van een man. En die foto was van J. Na die vondst kwam een omvangrijke fraude aan het licht. Dat zei de officier van justitie. En ook moet de man een schadevergoeding van €13.100 gaan betalen aan ABN AMRO. En krijgt dus een gevangenisstraf van 2,5 jaar. Ja, en dan de FIA heeft het verzoek van Mercedes tot herziening van de uitslag van de Grand Prix van Monaco geaccepteerd. En dat betekent dat aanstaande zaterdag een hoorzitting plaatsvindt over de straffen van George Russell. Ja, de FIA die besloot vrijdag 2 tijdstraffen van 5 seconden voor Pierre Gasly terug te draaien, omdat de snelheid niet goed was gemeten.

0: Ja, de 90s met Mariah Carey. Emotions, daarvoor Tiesto en Tate McRae. En Ice House hadden wij voor je met Crazy uit 1987. Ja, de donderdag. De dag dat het hitteplan in Nederland van werking gaat. Want vandaag is het begin van een warme periode. Het wordt vandaag namelijk 26 tot 32 graden. Nou, morgen zou het schijnbaar nog warmer worden. En zal de hitte voor heel veel mensen benauwd aanvoelen. En daarbij is er morgen ook kans op felle onweersbuien. Ja, en dan zaterdag wordt het iets minder heet dan de vrijdag. Het blijft wel warm met 28 tot 32 graden. Er is veel ruimte voor de zon. Het is dus een prima weertje om naar het voetballen te gaan kijken, hè? S'avonds. En ook zondag opnieuw vrij warm en zonnig weer. Met temperaturen ook van rond de 30 graden. Nou, Flitsmeister meldt 50 snelheidscontroles. Zijn aan het controleren op de A2 tussen Amsterdam en Utrecht bij 48.3.
1: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. In het zuiden van het land staan files op de A2 van Maastricht naar Eindhoven tussen de afrit Budel en knooppunt Leenderheide 8 kilometer met ruim een kwartier vertraging. Daar stond een kapotte vrachtwagen stil, maar inmiddels is de rijbaan weer vrij. A16 van Breda naar Rotterdam tussen Breda-Noord en knooppunt Klaverpolder 8 kilometer met een kwartier oponthoud. A27 van Breda naar Gorkum. De rijden langzaam tussen Hank en de brug bij Gorkum. De vertraging is daar 10 minuten. A58 van Tilburg naar Eindhoven. Ook 10 minuten vertraging tussen Moergestel en Best. En op de A73 van Nijmegen naar Venlo. Tussen Kuik en Boksmeer 5 kilometer stilstaand verkeer met daar bijna 20 minuten vertraging. Het asfalt is beschadigd. Er is daar één rijstrook dicht. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: De BNT Ochtendshow. Showbiz nieuws.
1: And we don't talk anymore. Onderweg naar je werk. Dit is Radio BNT. Ik heb wat nieuws voor je uit de showbiz. Ja, volgens mij hebben wij de vormgeving al af. Daar gaan we zo meteen mee van start. Helene Fischer heeft namelijk gisteren aangekondigd dat ze haar concert gaat wijzigen van de Amsterdam Arena naar Arnhem, naar het Gelredoom. Qua locatie. Nou gaan wij volgende week kaartjes weggeven voor Helene Fischer.
2: Ja!
1: En dan Jon Bon Jovi, die is volledig hersteld van zijn stemproblemen. De 64-jarige zanger die onderging in 2022 een stembandoperatie. En volgens Bon Jovi duurde het herstel langer dan hij had gehoopt. Maar we hebben nooit de hoop opgegeven. Dat heeft hij verteld aan People Magazine. Op 7 juli begint de band Bon Jovi trouwens met hun Forever Tour. Het is de eerste grote tournee van de band na de stembandoperatie van de frontman. En de tour die start in juli met 4 concerten in Madison Square Garden in New York. En daarna reist de band door naar het Verenigd Koninkrijk en Ierland. Met onder meer een optreden in het Londense Wembley Stadion. Dan Katy Perry, die zegt dat haar relatie met de voormalige Canadese premier Justin Trudeau haar heeft veranderd. Je weet pas hoe mooi die ervaring is en hoe je transformeert als je het zelf meemaakt. Dat zei de zangeres in een podcast. Ja, na Gerard Joling is nu ook René Vroeger, die aan het einde van dit jaar een eigen show gaat geven in de Rotterdam in de Ahoy. En dat ter gelegenheid van zijn 65e verjaardag. Gaat plaatsvinden op 18 december. En tijdens het optreden komen meerdere speciale gasten langs. In 2001 en 2002 gaf Vroeger ook al concerten. Tijdens de aankomende show voert Vroeger onder meer zijn grootste hits op. En dan het laatste nieuwtje. Lil Nas X die heeft een update gedeeld over zijn gezondheid. In een video op Instagram vertelt de rapper dat hij de afgelopen maanden in een verslavingskliniek heeft gezeten en inmiddels de diagnose bipolaire stoornis heeft gekregen. Ook laat hij weten dat het inmiddels een stukje beter met hem gaat.

Ja, Martin Garrix en U2, Bono, The Edge. We are the people. Wij zijn BNT. Met daarvoor Jermaine Stewart. 1988, Get Lucky. Ik zag dat Ramon Vermeulen, die heeft trouwens bevestigd dat het nog altijd niet 100% zeker is dat Max Verstappen bij Red Bull Racing blijft. Volgens de manager van de Nederlander is er namelijk één belangrijke factor voor de viervoudige wereldkampioen die een grote rol speelt voor de beslissing. Red Bull overweegt daarnaast om de clausule waar Verstappen doorweg zou kunnen om die af te kopen. Dus we zijn benieuwd. Voorlopig zit Red Bull Racing nog in onzekerheid. De clausule van Verstappen gaat deze zomer naar waarschijnlijkheid in. En als klopt dat hij weg kan zodra hij lager dan de tweede plek staat, dan is dat jammer. Red Bull zou, mocht de Nederlander in oktober pas gebruik maken van zijn clausule, geen geschikte vervanger meer kunnen vinden. En daarom wordt er gesproken over het afkopen van deze clausule. En dat loopt in de tientallen miljoenen.

0: Twente.
1: De zomer is aan.
2: ANWB Zomeralert. Nu giga vakantievoordeel. Van doorlopende reisverzekering, Wegenwacht Europa, tot de perfecte wandelschoen. Pak je voordeel op anwb.nl en gaan.
3: Er zijn van die dingen die je 's nachts wakker kunnen houden.
4: Hola, ¿dónde está mi casa?
3: Zoals je partner die zijn cursus Spaans herhaalt in zijn slaap. Ga gewoon naar Beterbed. Met de Beterbed lichaamscan vergelijken we alle topmerken. Zoals Emma, M-Line en Tempoor. En vinden zo het matras waarop je nooit meer wakker hoeft te liggen.
4: Buenas noches.
3: Dus, retiketet. En vamos naar Beterbed.
1: Eén man. 30 boeken. Eén kast. En één doel. Zoveel mogelijk geld inzamelen voor Kika. Zet je net als Jan in met zijn boekenstalletje waarvan de opbrengst naar Kika gaat. Start jouw eigen actie voor Kika op actievoorkika.nl.
5: Wandelen door het vijfsterrenlandschap van Zuid-Limburg? Ga naar heuvellandwandelvierdaagse.nl en schrijf je in. Ervaar onze Bourgondische gezelligheid en mooie routes met de Heuvelland Wandelvierdaagse. Van 6 tot en met 9 augustus.
6: Ontdek ook de beste vaderdagdeals op socialdeal.nl.
7: Oh, daar heb je tante Lies. Die zou ik nog helpen met haar zoektocht naar een nieuwe telefoon. Ze kan beter gewoon even op BelSimpel kijken.
8: Want BelSimpel bestaat 20 jaar en viert feest. Zo bestel je nu de Samsung Galaxy S26 Ultra met Vodafone voor de beste prijs van Nederland. Zo BelSimpel kan het zijn.
9: Op zoek naar verwarming, sanitair en installatiemateriaal? Of je nou op de klus staat of thuis aan de slag gaat, je vindt het gewoon bij Warmteservice. Zoals je nieuwe douchesysteem van Grohe. Warmteservice. Gewoon perfect geregeld.
10: Lekker lezen op vakantie, Cassie. Want met Kobo Plus geniet je tijdens je vakantie nu van meer dan 1 miljoen boeken. Zonder ergens aan vast te zitten. Probeer Kobo Plus nu 30 dagen gratis via Bol.
2: Voor iedere vakantie is daar weer de grote vraag: hebben we alles? Ook een reisverzekering? De doorlopende reisverzekering van ANWB is weer als beste getest. En nu met 15% korting. Zo ga je pas echt zorgeloos op vakantie!
11: ANWB en gaan.
12: Bij Lidl wensen we Nederland het allerbeste. En dat kunnen we goed gebruiken, want er moet weer flink gesupported worden. Daarom deze week trostomaten, 1 kilo voor 89 cent. Lidl, official fresh partner van Team NL. Lidl is de beste supermarkt in groente, fruit en brood. Deze week met Lidl Plus, Galia en Cantaloupe-meloen per stuk voor 1,49. Lidl, je verdient het.
13: Hé, het licht doet het niet.
14: Ik heb geen bereik.
15: Hebben we nog wel water?
16: Opeens zitten we zonder stroom, water of internet. Misschien wel dagenlang. Het is niet de vraag of, maar wanneer dit gebeurt. In zo'n noodsituatie zijn we de eerste 72 uur op onszelf aangewezen. Een goede voorbereiding maakt dan een groot verschil. En geeft rust. Hoe goed ben jij voorbereid? Kijk op denkvooruit.nl.
1: Radio BNT.
17: Dit is de nieuwsupdate.
18: Het aantal kinderen dat niet naar school gaat neemt toe. Dat meldt oudervereniging Balans, die naar de rechter stapt. De organisatie stelt dat de Nederlandse staat onvoldoende passend onderwijs biedt. In het schooljaar 2024-25 zaten ruim 16.000 kinderen thuis zonder inschrijving. En waren er 4800 ingeschreven kinderen minstens 4 weken afwezig. En dat is een groei van zo'n 10%. Defensieminister Dylan Jezielkus ondertekende woensdag een intentieverklaring met haar Oekraïense collega om de militaire banden te verstevigen. De samenwerking richt zich op innovatie en technologie, waaronder drone-technologie. Het Nederlandse leger leert van de frontlijn in Oekraïne, en dat noemt Jezielkus een unieke samenwerking. Het Iraanse scheepsverkeer komt langzaam op gang naar de overeenkomst tussen Iran en de VS. 8 Iraanse schepen hebben volgens staatstelevisie de territoriale wateren verlaten en 3 zijn teruggekeerd. Presidenten Pezeshkian en Trump ondertekenden het memorandum woensdag digitaal, waarin ook de openstelling van de straat van Hormuz werd afgesproken. De gesigneerde shirts van het Nederlands elftal uit het eerste WK-duel met Japan brengt flink wat op bij veilingen. Het shirt van Virgil van Dijk leidt met ruim €3700, gevolgd hiervan Somerville en de Jong. De shirts worden geveild via Matchworn Shirt en het overgrote deel van de opbrengst gaat naar het Prinses Maxima Centrum voor Kinderoncologie. En dan tot slot het weer. De hete periode in Nederland start vandaag met volop zonneschijn en snel oplopende temperaturen. Het kwik stijgt naar 27 graden in het noorden, 33 graden in het zuiden. Aan de kust is het wat koeler, 23 graden. Terwijl later op de dag ook onweersbuien kunnen voorkomen. Dit was het nieuws op Radio BNT.
0: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. In het zuiden van het land is vooral veel vertraging op de A73... van Nijmegen naar Venlo. Tussen Malden en Boxmeer 8 kilometer file met een half uur vertraging. Het asfalt is beschadigd, daar is één rijstrook dicht. Verder staan er vooral dagelijkse files, zoals op de A2 van Maastricht naar Eindhoven. Tussen de afrit Budel en knooppunt Leenderijden 8 kilometer met 10 minuten oponthoud. A16 van Breda naar Rotterdam. Tussen Breda-Noord en Dordrecht 9 kilometer met 20 minuten vertraging. En op de A27 van Breda naar Gorkum. Tussen Geertruidenberg en de brug bij Gorkum 11 kilometer. De vertraging is ruim een kwartier. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

Ik schitterend deze muziek in je favoriete discotheek. Technotronic, eind jaren 80. Je hoorde ze nog een keertje met Pump Up The Jam. Vrienden, wij zeggen welkom voor de...

Gerard Joling daarvoor niet voor één keer. En Bibi Rexha deed het samen met Fearless, New Religion. Ja, donderdag 18 juni, een goede ochtend. Onderweg richting je kantoor. Al aan het werk vanaf 6 uur vanochtend, zou zomaar kunnen. Ja, en denk eraan, zit je momenteel in je auto onderweg naar je werk? Kom je bij je kantoor aan? Of een ander soort bedrijf? Zoek dan even de radio op. En vraag even of ze me willen overzetten naar Radio BNT. Ik zag dat het aanvullend geboorteverlof van maximaal 5 weken... wordt door slechts 6 op de 10 vaders opgenomen. En dat is minder dan eerder geschat. Vaders die weinig of juist veel verdienen, maken het minst gebruik van het verlof. Zo blijkt uit een nieuw onderzoek. Ja, sinds 2020 kun je namelijk als vader zijnde 5 weken aanvullend geboorteverlof opnemen. En dat komt dan bovenop de week van volledig betaald verlof. Ja, en tijdens het aanvullend geboorteverlof van maximaal 5 weken... krijgen de werknemers 70% doorbetaald. Sommige werkgevers vullen het salaris aan tot 100%. Ja, en dan Cristiano Ronaldo, die heeft gisteren een record geëvenaard door in actie te komen op zijn 6e WK. De Portugese legende die maakte de 90 minuten vol in de groepswedstrijd tegen de Democratische Republiek Congo. Ja, en die hebben gestund met een historisch gelijkspel 1-1. En het record was daarvoor nog in handen van Lionel Messi. De 38-jarige Argentijn die werd in de nacht van dinsdag op woensdag de eerste voetballer ooit met een speeltijd op 6 WK's. Maar hij heeft er maar een dagje van kunnen genieten. Ja, en dan wie zelf geen belastingaangifte doet over het inkomen, die is overgeleverd aan de schattingen van de Belastingdienst. En hou daar rekening mee, want die zet heel vaak te hoog in. Waardoor mensen soms duizenden euro's te veel aan belasting betalen. Dat blijkt uit een onderzoek van de inspectie Belastingen, de Toeslagen en de Douane. Het lukt namelijk niet iedereen om zelf belastingaangifte te doen. Mensen beheersen de taal niet goed, kunnen slecht met computers overweg of hebben moeite met om hulp vragen. Dus hou er rekening mee, doe je aangifte, anders betaal je te veel. Maar ik heb voor mijn gevoel altijd het, altijd het gevoel dat ik te veel betaal. Krijgen we korting? Betalen. Ja, onderweg de wat hakken plaat. Eerst even terug naar de jaren 80. Hey. Dit is Third World.

0: Ja, Jason Derulo.
1: De wordt wakker plaat.
0: Ja, wordt wakker plaat voor deze donderdag. Ja, deze nacht kwam een persbericht binnen hier op de redactie van Radio BNT. Walter Parzider, een van de oude leden van de Amerikaanse rockband Chicago, die is op 81-jarige leeftijd overleden. Dat heeft de familie van de muzikant laten weten aan TMZ. En deze Parzider die leed al jarenlang aan de ziekte van Alzheimer. Ja, de muzikant scoorde met Chicago natuurlijk hits als onder andere Hard to Say I'm Sorry. En de komende hit wat wij gaan draaien. En dat is If You Leave Me.

0: Ja, is mooi dit, hè. Chicago, If You Leave Me Now. Walter Power, zei daar, een van de oude leden van de Amerikaanse rockband Chicago. Die is op 81-jarige leeftijd overleden aan de ziekte van Alzheimer. Ja, en vandaag, mensen, is het begin van een warme periode. De temperatuur zal vandaag gaan oplopen naar misschien wel 30, 32 graden. Morgen wordt het schijnbaar nog warmer. En zal de hitte voor heel veel mensen benauwd aanvoelen. En daarbij is er morgen dan ook wel kans op felle onweersbuien. En ook zaterdag ietsje minder heet dan vrijdag. Maar blijft warm met temperaturen van 25 tot 32 graden. In de nacht na zondag wordt het weer wat koeler. Dan zal de temperatuur gaan liggen tussen de 15 en 17 graden. Ook zondag weer opnieuw warm en vrij zonnig weer. Met temperaturen van rond de 30 graden. Ja, op dit moment in Venlo is het al 19 graden. Nou, Flitsmeister meldt 73 snelheidscontroles. In het zuiden van Nederland zijn ze aan het controleren op de A2 tussen Amsterdam en Utrecht bij 48.3. En ik heb voor je de A16 tussen de grens met België en Breda. Daar wordt gecontroleerd bij 70.8.
1: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Het hoogtepunt van de ochtendspits ligt achter ons. Op de A2 van Maastricht naar Eindhoven, daar staat nog een wat langere file tussen Weert Noord en Knooppunt Leenderheide, 12 kilometer met een kwartier vertraging. A58 van Breda naar Tilburg tussen Knooppunt Galder en Ulvenhout 2, daar is de vertraging 10 minuten. Meer oponthoud is er op de A73 van Nijmegen naar Venlo. Tussen Kuik en Boksmeer 8 kilometer file met een half uur vertraging. Het asfalt is beschadigd, de rechterrijstrook is dicht. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Radio BNT.
3: Met het laatste nieuws uit Limburg en Brabant.
4: Goedemorgen. Een vrachtwagenchauffeur is afgelopen nacht rond 3:15 zwaar gewond geraakt bij een eenzijdig ongeval in Horst. De bestuurder verloor op de Venrijseweg de macht over het stuur, ramde in de berm meerdere bomen en kwam pas 200 meter verderop tot stilstand op de binnenplaats van een bedrijfsterrein. De klap was zo hard dat een van de bomen op de oplegger belandde en een andere boom het fietspad blokkeerde. De chauffeur is per ambulance naar het ziekenhuis gebracht. De politie onderzoekt de toedracht. Het Bredaanse platform Scorito heeft zeker 800 beheerders van een WK-voetbalpool gesommeerd om binnen een week honderden euro's over te maken. Volgens het bedrijf doen veel gebruikers zich voor als vriendengroepen, terwijl het in werkelijkheid om grotere zakelijke groepen van collega's gaat die volgens hun voorwaarden moeten betalen. Op sociale media klinkt felle kritiek van particulieren die zich voor het blok gezet voelen. Scorito-directeur Martijn van Dijk spreekt van een storm in een glas water en belooft coulant te zijn voor twijfelgevallen die zich melden. En voor de rechtbank vindt vandaag een regiezitting plaats tegen de 31-jarige Jocht van W. uit Ulestraten en de 30-jarige Stefan P. uit Valkenburg, de eigenaren van de webshops Fun Caps. Ze zitten al 9 maanden vast voor de illegale verkoop van verboden designerdrugs. Justitie linkt de duo bovendien aan bijna 60 sterfgevallen van klanten. Tijdens de zitting van vandaag wordt de stand van het Nederlandse onderzoek en de forensische rapporten besproken. In België werden 2 eerder al veroordeeld tot 3 jaar cel voor de handel in verboden middelen. En tot zover het regionieuws op Radio BNT.

0: Johnson & Lost Life.
1: De BNT Ochtendshow. Showbiz nieuws.
0: Room 5 hadden wij daarvoor met Make Love. En Sommieux nog een keertje met Dark Before the Dawn. Ja, als je net wakker bent, hallo, wij zijn het. Misschien heb je wel een lekkere vrije dag vandaag. Ik zag dat Olivia Wilde, die is nog altijd vol lof over haar ex Harry Styles. De 42-jarige Amerikaanse Ierse actrice en de filmmaker, die blikt namelijk 4 jaar na hun relatiebreuk terug in een podcast. We hadden de heerlijkste relatie, zo lief en mooi. En eigenlijk heel huiselijk en vriendelijk. We leefden in een soort bubbel. En het oordeel van de buitenwereld drong daar gelukkig nooit echt door. En dat was een wonder, aldus Olivia Wilde. En deze Wilde heeft momenteel een relatie met de Britse kunsthandelaar Casper Jopling. En Harry Styles die zou inmiddels zijn verloofd met de actrice Zoe Kravitz. En dan prins Harry, die reist in juli samen met zijn vrouw Meghan Markle en hun 2 kinderen af naar het Verenigd Koninkrijk. Het is voor het eerst in 4 jaar tijd dat Harry zijn familie meeneemt tijdens een bezoekje aan zijn thuisland.

Ja, en dan ABBA is niet gediend van de verminking van hun muziek. Zo blijkt gisteren uit een rechtszaak die is aangespannen door carnavalsband De Kapotte Kachels. De Brabantse band die wil namelijk Dikke Pens, een bewerking van een ABBA-nummer, terug op de streamingdiensten. Ja, Universal Music probeert dat namens ABBA te voorkomen.

Tijdens de zitting hebben de beide partijen gesteggeld over nog vorderingen en wie moet opdraaien voor de proceskosten. De kapotte kachels die zijn bereid concessies te doen en zeggen het nummer niet op Spotify te willen om er geld aan te verdienen. Ze zijn bereid om een licentie te regelen en de volledige inkomsten naar de mannen van ABBA te laten gaan en hun nummer alleen binnen Nederland aan te bieden. En als ABBA de 3000 euro wil die we aan de streaming hebben verdiend, dan mag dat. Dus we zijn bereid. We zijn benieuwd wat de rechter van de uitspraak gaat doen. Rond 29 juli zal er een uitspraak komen omtrent deze zaak. En dan Rafael van der Vaart, die bedoelde er niets mee. De oud-international die was in de NOS-studio aangeschoven om de wedstrijd tussen Nederland en Japan te analyseren. En zei voor de grap dat de Japanse spelers op elkaar lijken. Hij heeft zijn excuses aangeboden, hij heeft er helemaal niets mee bedoeld. En dan een rechter in L.A. die heeft een man die herhaaldelijk de woning van de Amerikaanse zangeres Sabrina Carpenter probeerde binnen te dringen, een contactverbod opgelegd van 5 jaar. Dat heeft het persbureau gemeld. De 31-jarige William Applegate die moet minstens 100 meter uit de buurt blijven van de Amerikaanse zangeres. En ook van haar zuster en haar partner van haar zus.

Ja, oud liedje uit de jaren 70 en nu uitgebracht door Cyril en Stumbling In. Ik heb de jarige artiesten voor je voor deze donderdag 18 juni. Engelse zangeres Alison Moyet, die wordt vandaag 65 jaar. Nederlandse acteur, zanger en presentator Soy Kroon, die wordt vandaag 31. Nederlandse acteur Egbert Jan Weber, die wordt vandaag 45. De Belgische zangeres van K3, dat is Kathleen Aerts, die wordt vandaag 48 jaar. Bekende Nederlandse politica van de VVD, Dylan Jezelgus, die wordt vandaag 49. Belgische zangeres Laura Lin, 50 jaar geworden vandaag. Nederlandse presentatrice Irene Moors, die wordt vandaag 59. En de bekende presentator van de Soundmix Show, dat is Henny Huisman, die wordt vandaag 75 jaar. Blake Shelton, Amerikaanse countryzanger, die wordt vandaag 50. Schotse acteur van The Game of Thrones, dat is Richard Madden, die wordt vandaag 40 jaar. En vandaag is ook jaar de Britse zanger Paul McCartney. Hij wordt vandaag 24.

0: 2020.
1: De zomer is aan. Nieuw als Eurovlammer bij Burger King. 6 chicken nuggets met een saus naar keuze. Nu voor

0: folder of download de app. Karwei, maak het mooier.
1: Shop de sale bij Zalando. Bespaar tot wel 50% op must-haves.
2: Wat doe ik aan voor een onvergetelijke zomer?
1: Vind de perfecte look voor elke gelegenheid en bespaar tot wel 50%. Word lid van Plus voor meer voordelen.
2: Wat doe ik aan?
1: Shop nu bij Zalando.
3: Samen kijken we uit naar dat ene moment waarop we even één zijn. En met z'n allen achter Oranje staan. Het AD brengt het WK-voetbal dichterbij dan ooit. Samen delen we Oranje. Samen delen we het AD. Mis niets. Ga naar ad.nl/wk. Samen delen
4: we Oranje. Wandelen door het vijfsterrenlandschap van Zuid-Limburg? Ga naar heuvellandwandelvierdaagse.nl en schrijf je in. Ervaar onze Bourgondische gezelligheid en mooie routes met de Heuvelland Wandelvierdaagse. Van 6 tot en met 9 augustus.
5: Oh, daar heb je tante Lies. Die is natuurlijk weer fanatiek op deeltjesjacht. Ze kan beter gewoon even op BelSimpel kijken.
6: Want BelSimpel bestaat 20 jaar en viert feest. Zo bestel je nu de Huawei Fit 5 en Fit 5 Pro voor de beste prijs van Nederland. Zo BelSimpel kan het zijn.

0: maand met de trein naar België.
1: Dagje musea hoppen, kleren shoppen, Brusselse wafel, toertje en dan weer aan tafel. Wat lekker, garnalenkroketje, frietje stoof. En wat ziet je oog? Oké, nog één praliné.
0: Daar krijg je toch zin in? Kies wanneer jij vertrekt. Hij gaat wel 16 keer per dag. Vind alles over Eurocity direct op nsinternational.nl.
2: Zie je nou wel, ze ruikt me.
3: Wat begint met fysiek ongemak, groeit uit tot schaamte. Verzorgingsarmoede maakt je wereld steeds kleiner. Daarom komt Kruidvat in actie. Help je ook mee? Nu alle Marcels Green Soap, handzeep en douche 1 plus 1 gratis voor jou en 1 gratis voor een gezin in armoede. Kruidvat.
4: Wie denkt dat hij het kan en wie denkt dat hij het niet kan, hebben beide gelijk. Dus stap in en bewijs dat je meer kan dan je denkt. Wij staan er klaar voor. Ready, set, Ford. Ontdek de Ford e-Transit Custom. De best verkochte bedrijfswagen van het best verkochte bedrijfswagenmerk. Financieren met minder dan 1% rente. Boek nu je proefrit op Ford.nl.
5: Wie deze zomer de A27 neemt, kan het beste nu even goed opletten. Van maandag 22 juni tot maandag 3 augustus zijn er verschillende afsluitingen op de A27 tussen knooppunt Gorkum en knooppunt Everdingen. Hou rekening met minstens 45 minuten extra reistijd. Het is sowieso altijd slim om voor je vertrek even je route te checken. Kijk voor de actuele werkzaamheden op vananaarbeter.nl.
6: Radio BNT.
7: Dit is de nieuwsupdate.
8: Het aantal vaders dat aanvullend geboorteverlof opneemt is lager dan gedacht. Slechts 59% gebruikt de 5 weken verlof tegen 70% van het salaris, terwijl eerdere schattingen tussen 74 en 84% lagen. Vaders met lage inkomens nemen verlof in slechts 37% van de gevallen op, en bij hoge inkomens is dit 44%. Het effect van hoge energie- en brandstofprijzen door de oorlog in het Midden-Oosten op Nederlandse huishoudens is beperkt. Dat meldt het Centraal Planbureau. Voor huishoudens met lagere tot modale inkomens is de impact groter. Als de oorlog langer duurt en energieprijzen hoog blijven, loopt het negatieve inkomenseffect op tot ongeveer 1% in 2026 en 2% in 2027. Het aantal kinderen dat niet naar school gaat neemt toe. Dat meldt de oude vereniging Balans, die naar de rechter stapt. De organisatie stelt dat de Nederlandse staat onvoldoende passend onderwijs biedt. In het schooljaar 2024-25 zaten ruim 16.000 kinderen thuis zonder inschrijving en waren er 4.800 ingeschreven kinderen minstens 4 weken afwezig, en dat is een groei van zo'n 10%. Defensieminister Dylan Jezielkus ondertekende woensdag een intentieverklaring met haar Oekraïense collega om de militaire banden te verstevigen. De samenwerking richt zich op innovatie en technologie, waaronder drone-technologie. Het Nederlandse leger leert van de frontlijn in Oekraïne, en dat noemt Jezielkus een unieke samenwerking. En dan tot slot het weer. De hete periode in Nederland start vandaag met volop zonneschijn en snel oplopende temperaturen. Het kwik stijgt naar 27 graden in het noorden, 33 graden in het zuiden. Aan de kust is het wat koeler, 23 graden, terwijl later op de dag ook onweersbuien kunnen voorkomen. Dit was het nieuws op Radio BNT.
9: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. De ochtendspits lost nu vrij snel op. De langste files van dit moment staan nog op de A2 van Maastricht naar Eindhoven, tussen Weert Noord en knooppunt Lederheide, 12 kilometer met een kwartier oponthoud. A67 van Venlo naar Eindhoven, tussen Asten en knooppunt Lederheide langzaam rijden, over 12 kilometer, ook daar is de vertraging een kwartier. A73 van Nijmegen naar Venlo, tussen Kuik en Boksmeer, stilstaan over 8 kilometer met een half uur extra reistijd. Het asfalt is beschadigd, de rechte rijstrook is dicht. En op de N279 van Helmond naar Den Bosch, tussen Keldonk en de aansluiting met de A50, 5 kilometer file. En daar ben je 10 minuten langer onderweg. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

Ja, een oud liedje van Shocking Blue. In de jaren 80 gerecoverd door de dames van Bananarama. In de fabriek van Stock, Aitken en Waterman. Dit was Venus.

Ja, daarvoor de jaren 80, Frank Boeien, zwart-wit. En Taylor Swift hadden wij voor je met Elizabeth Taylor. Ik zag dat het heel eenvoudig is om online rattengif te bestellen. Terwijl dat rattengif verboden is. Uit een onderzoek van BNR blijkt dat deze rattengif, ja, bij Nederlandse en Europese webwinkels eenvoudig is te bestellen.

0: en dan het aantal mensen dat financieel zwaar in de knel kan komen door de hoge brandstof- en energieprijzen is relatief klein. Het gaat om mensen met een laag inkomen die heel veel gas verbruiken. De effecten voor de doorsnee huishoudens zijn beperkt. Het Centraal Planbureau heeft dat bekendgemaakt. Ze hebben in kaart gebracht hoeveel mensen er nu echt last hebben van de Iran-oorlog. Dus relatief is het aantal klein. En dan Pogačar, die heeft gisteren de concurrentie verpulverd in de openingsrit van de Ronde van Zwitserland. De Sloveen die bekroonde een solo van 70 kilometer met de overwinning. Ja, dan het kabinet gaat de wet aanpassen over de wapens en munitie. En daarmee wordt in elk geval een psychologisch onderzoek verplicht voor mensen die een wapenvergunning willen of hebben. Zo schrijft de minister David van Wiel. Ook denkt hij aan strengere regels om thuis wapens te bewaren en aan nieuwe eisen over de kennis van wapens. Dus mocht je thuis een wapen bewaren, hè, kan. De regeltjes worden wat aangescherpt. Ja, en denk eraan. Volgende week gaan we weer prijzen weggeven hier bij Radio BNT. Van maandag tot en met donderdag geven we tickets weg. Hoor je een liedje van Helena voorbij komen? Dan kun je Helena Fischer sturen naar radiobnt.nl. Dus dat allemaal volgende week.
1: Helene Fischer komt op 30 juni naar het Gelderdom in Arnhem.
2: En Radio BNT heeft tickets voor je. Hoor je komende week Helene Fischer op de radio tussen 10 uur 's ochtends en 4 uur 's middags. App dan Helene Fischer via radiobnt.nl.
1: En maak kans op tickets voor haar concert in het Gelderdom.
2: Op 30 juni. Vanaf maandag op BNT.
3: Ab Montag auf Radio BNT.
2: Dit is Radio BNT.

0: 90 tegen George Michael outside. 93 snelheidscontroles nog door Flitsmeister. Even opletten op de A2 tussen Amsterdam en Utrecht in beide richtingen bij 48.3. De A16, de grens met België en Breda bij 70.8. En de A58 tussen Tilburg en Breda bij 58.7. En de laatste heb ik voor je op de N639 bij Ulvenhout. Dat wordt gecontroleerd bij 15.8.
1: Radio BNT.
2: Met het laatste nieuws uit Limburg en Brabant.
3: Goedemorgen. Een vrachtwagenchauffeur is afgelopen nacht rond 3:15 zwaar gewond geraakt bij een eenzijdig ongeval in Horst. De bestuurder verloor op de Venrijseweg de macht over het stuur, ramde in de berm meerdere bomen en kwam pas 200 meter verderop tot stilstand op de binnenplaats van een bedrijfsterrein. De klap was zo hard dat een van de bomen op de oplegger belandde en een andere boom het fietspad blokkeerde. De chauffeur is per ambulance naar het ziekenhuis gebracht. De politie onderzoekt de toedracht. Het Bredaanse platform Scorito heeft zeker 800 beheerders van een WK voetbalpool gesommeerd om binnen een week honderden euro's over te maken. Volgens het bedrijf doen veel gebruikers zich voor als vriendengroepen, terwijl het in werkelijkheid om grotere zakelijke groepen van collega's gaat die volgens de voorwaarden moeten betalen. Op sociale media klinkt felle kritiek van particulieren die zich voor het blok gezet voelen. Scorito-directeur Martijn van Dijk spreekt van een storm in een glas water en belooft coulant te zijn voor twijfelgevallen die zich melden. En voor de rechtbank vindt vandaag een regiezitting plaats tegen de 31-jarige Jort van W. uit Ulestraten en de 30-jarige Stefan P. uit Valkenburg, de eigenaren van de webshops Funcaps. Ze zitten al 9 maanden vast voor de illegale verkoop van verboden designerdrugs. Justitie linkt de duo bovendien aan bijna 60 sterfgevallen van klanten. Tijdens de zitting van vandaag wordt de stand van het Nederlandse onderzoek en de forensische rapporten besproken. In België werden 2 eerder al veroordeeld tot 3 jaar cel voor de handel in verboden middelen. En tot zover het regionieuws op Radio BNT.

0: favoriete top 3.
1: Ja, Douwe Bob. And I believe. Bijna 10 uur alweer. En de tijd die gaat zo snel. Ja, zometeen na 10 uur weer in de Barstentijd. RadioBNT.nl, daar kun je terecht voor je verzoekplaatjes. Daarna 12:04 Duncan in de middag. En dan vanmiddag Rosé Schepers. Ja, Helene Fischer gaan we draaien volgende week, hè? Ja. Jammer dat ik dan op vakantie ben. Ja, vind ik wel jammer. Ik heb een mooie top 3 voor je klaarstaan. De nieuwe van Davina Michelle op 3. Jaren 80 voor Jelly Bean met The Real Thing. En dan gaan we draaien. De nieuwe van Ilse de Lange. Ja, ik wens je een heel fijn weekend.
0: De favoriete top 3. Nummer 3.
1: Zullen we fijne donderdag doen? Ik ben al bijna op vakantie. Ja, tot morgen.

0: Zee.
1: De zomer is aan.
2: Oranje fans opgelet, KPN heeft nu WK-pakkers. Tijdelijke topdeals om het WK super te maken. Nu bij een 2-jarig internet- en tv-abonnement... een 55-inch Philips Ambilight TV als welkomstcadeau. Pak jouw topdeal snel op kpn.com/WK-pakkers. Anders schrijf je mis.
3: Oh, wat een goal!
1: Goal?
4: Zit je ook in de was dat nou een goal fase? Mis geen bal deze zomer. Kom langs bij Pearl en krijg tot 40% korting op je brillenglazen. Bekijk de voorwaarden op pearl.nl.
5: Dit zit echt fantastisch, Tineke. Maar ook wel joken, het is een Veldhof. Verwen jij je maar. Verwennen? Dit comfort heb ik verdiend, hè. Maar mee, door elke avond met typjes zoals jij op het podium te staan. Ja, ik voel hem.
6: Op zoek naar echt comfort? Vraag het gratis collectieboek met stoelen en banken aan op veldhof.nl. Veldhof, het comfort dat u verdient.
7: Bij Lidl wensen we Nederland het allerbeste. En dat kunnen we goed gebruiken, want er moet weer flink gesupported worden. Daarom deze week frostomaten, 1 kilo voor 89 cent. Lidl, official fresh partner van Team NL.
8: Shop de sale bij Zalando. Bespaart tot wel 50% op must-haves.
9: Wat doe ik aan voor een onvergetelijke zomer?
8: Vind de perfecte look voor elke gelegenheid en bespaart tot wel 50%. Word lid van Plus voor meer voordelen.
9: Wat doe ik aan?
8: Shop nu bij Zalando.
10: Word nu abonnee en krijg een gratis extra staatsslot voor de 1 juli droomsalaristrekking. Even 30 jaar op sabbatical? Ja, want met de droomsalaristrekking van Staatsloterij maak je kans op 10.000 euro per maand. 30 jaar lang. Belastingvrij. 1 juli kan het gebeuren. Koop dus nu je staatslot in de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
7: Lidl is de beste supermarkt in groente, fruit en brood. Deze week met Lidl Plus. Kampioentjes per stuk nu 29 cent. Lidl, je verdient het.
11: Meer zon, meer voordeel bij Trekpleister. Nu 1 plus 1 gratis op alle Vision zonbescherming. Ga deze week nog naar de winkel en sla in voor een schijntje. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
12: Oh, heerlijk hier, hè?
13: Ja, eindelijk even niks.
14: Dit is echt nice.
15: Hola, le pongo dos cervezas.
16: Hola, señor. Sí, 2 bier.
14: Voor mij?
12: Y un refresco, por favor. Ja, het is wel vakantie, maar ook hier, gewoon een frisje.
15: Por favor.
14: Proost. Proost.
17: Op vakantie voelen regels soms wat losser. Maar sommige dingen blijven hetzelfde. Niks 18 betekent dat je ook op vakantie geen alcohol aanbiedt aan je kinderen onder de 18.
1: Radio BNT.
0: Dit is de nieuwsupdate.
18: De provincie Drenthe reserveert 50 miljoen euro voor de realisatie van de Neder-Saxenlijn, de nieuwe spoorverbinding tussen Groningen en Enschede. Dit bedrag onderscheept het regionale commitment van het project. De Rijksoverheid trok eerder 2 miljard euro uit, maar aanvullende bijdragen van de betrokken provincies blijven noodzakelijk voor de voltooiing van deze spoorlijn. De olieprijzen daalden vanochtend na ondertekening van een vredesdeal tussen de Verenigde Staten en Iran. Brentolie werd meer dan 2% goedkoper en noteerde $77,75 per vat. Ook de Europese gasprijzen daalden door het optimisme over de heropening van de Straat van Hormuz. Het aantal vaders dat aanvullend geboorteverlof opneemt is lager dan gedacht. Slechts 59% gebruikte 5 weken verlof tegen 70% van het salaris, terwijl eerdere schattingen tussen 74 en 84% lagen. Vaders met lage inkomens nemen verlof in slechts 37% van de gevallen op, en bij hoge inkomens is dit 44%. Het effect van hogere energie- en brandstofprijzen door de oorlog in het Midden-Oosten op Nederlandse huishoudens is beperkt. Dat meldt het Centraal Planbureau. Voor huishoudens met lagere tot modale inkomens is de impact groter. Als de oorlog langer duurt en energieprijzen hoog blijven, loopt het negatieve inkomenseffect op tot ongeveer 1% in 2026 en 2% in 2027. En dan tot slot het weer. De hete periode in Nederland start vandaag met volop zonneschijn en snel oplopende temperaturen. Het kwik stijgt naar 27 graden in het noorden, 33 graden in het zuiden. Aan de kust is het wat koeler, 23 graden. Terwijl later op de dag ook onweersbuien kunnen voorkomen. Dit was het nieuws op Radio BNT.
0: Kans maken op tickets voor Helene Fischer op 30 juni in het Gelredome?
1: Vanaf maandag op BNT. Tot 12 uur in de Bazentijd. Wat wil jij horen? Stuur het in via de Radio BNT WhatsApp 043

0: Helene Fischer komt op 30 juni naar het Gelderdom in Arnhem.
1: En Radio BNT heeft tickets voor je. Hoor je komende week Helene Fischer op de radio tussen 10 uur 's ochtends en 4 uur 's middags. App dan Helene Fischer via radiobnt.nl.
0: En maak kans op tickets voor haar concert in het Gelderdom.
1: Op 30 juni. Vanaf maandag op BNT.
2: Ab Montag auf Radio.

0: Radio BNT.
1: Met het laatste nieuws uit Limburg en Brabant.
2: Goedemorgen. Een vrachtwagenchauffeur is afgelopen nacht rond 3:15 zwaar gewond geraakt bij een eenzijdig ongeval in Horst. De bestuurder verloor op de Venrijseweg de macht over het stuur, ramde in de berm meerdere bomen en kwam pas 200 meter verderop tot stilstand op de binnenplaats van een bedrijfsterrein. De klap was zo hard dat een van de bomen op de oplegger belandde en een andere boom het fietspad blokkeerde. De chauffeur is per ambulance naar het ziekenhuis gebracht. De politie onderzoekt de toedracht. Het Bredaanse platform Scorito heeft zeker 800 beheerders van een WK-voetbalpool gesommeerd om binnen een week honderden euro's over te maken. Volgens het bedrijf doen veel gebruikers zich voor als vriendengroepen, terwijl het in werkelijkheid om grotere zakelijke groepen van collega's gaat die volgens de voorwaarden moeten betalen. Op sociale media klinkt felle kritiek van particulieren die zich voor het blok gezet voelen. Scorito-directeur Martijn van Dijk spreekt van een storm in een glas water en belooft coulant te zijn voor twijfelgevallen die zich melden. En voor de rechtbank vindt vandaag een regiezitting plaats tegen de 31-jarige Jocht van W. uit Ulestraten en de 30-jarige Stefan P. uit Valkenburg, de eigenaren van de webshops Funcaps. Ze zitten al 9 maanden vast voor de illegale verkoop van verboden designerdrugs. Justitie linkt de duo bovendien aan bijna 60 sterfgevallen van klanten. Tijdens de zitting van vandaag wordt de stand van het Nederlandse onderzoek en de forensische rapporten besproken. In België werden 2 eerder al veroordeeld tot 3 jaar cel voor de handel in verboden middelen. En tot zover het regionieuws op Radio BNT.

0: TNT.
1: De zomer is aan.
2: Voor iedere vakantie is het weer de grote vraag: hebben we alles? Mountainbike? Check. Fietsendrager? Ah, vergeten. Dan moet je nog even langs AWB, want daar vind je alles voor een relaxte vakantie. Zoals een fietsendrager, nu met 100 euro korting. Ook in de webshop. ANWB en gaan.
3: Je hebt sale, je hebt super sale en je hebt de Simpel super super super sale. Zo krijg je nu bij Simpel 30 gig voor maar €2,50. Bestel snel op simpel.nl.
4: Er zijn van die dingen die je 's nachts wakker kunnen houden.
5: Hola, ¿dónde está mi casa?
4: Zoals je partner die zijn cursus Spaans herhaalt in zijn slaap.
5: Paella, paella.
4: Ga gewoon naar Beterbed. Met de Beterbed lichaamscan vergelijken we alle topmerken. Zoals Emma, M-Line en Tempoor. En vinden zo het matras waarop je nooit meer wakker hoeft te liggen.
5: Buenas noches.
4: Dus, retteketet. En vamos naar Beterbed.
6: Voel mij zo free.
7: Wacht, wat? €75? Ik loef het.
8: Ja, dat krijg je als je Rabo Free opent. De gratis betaalrekening voor 18 tot 28 jaar. Jouw geld, jouw keuze.
7: Wow, dit is echt nice.
8: Open nu Rabo Free en krijg €75. Check de actie op rabobank.nl/rabofree. De coöperatieve Rabobank, onze bank.
9: Wandelen door het vijfsterrenlandschap van Zuid-Limburg? Ga naar heuvellandwandelvierdaagse.nl en schrijf je in. Ervaar onze Bourgondische gezelligheid en mooie routes met de Heuvelland Wandelvierdaagse. Van 6 tot en met 9 augustus.
2: ANWB Zomeralert. Nu giga vakantievoordeel. Van doorlopende reisverzekering, Wegenwacht Europa, tot de perfecte wandelschoen. Pak je voordeel op anwb.nl en gaan.
10: Deze week met Praxis Plus. Een Black & Decker 18 volt accuboormachine met 2 accu's, een toolbox en veel accessoires van 203 voor maar €69,99 met cashback. Misschien iets voor Vaderdag? Voor de makers.
11: Praxis.
12: Bij Hema houden we echt van oranje. Daarom deze week alle oranje tompoezen 1 plus 1 gratis. Ga direct naar de winkel of bestel op hema.nl.
13: Je huis is geen stapel stenen, maar een verzameling herinneringen. De plek waar je kinderen zijn geboren, je een traan hebt gelaten en waar je met vrienden hebt gelachen. Als NVM-makelaar begrijpen we maar al te goed dat het niet altijd even makkelijk is om je huis te verkopen. Maar we helpen je graag bij elke stap.
14: De beste plek voor jou, NVM.
15: Pas op hoor, deze is heet.
16: Oeh, ja.
15: Wil er iemand nog wat drinken?
16: Ja, lekker.
15: Ja, lekker. Kijk eens, hier, deze heb ik voor jou. Voor jou deze.
16: En voor mij, man?
15: En een frisje voor jou.
16: Dank je.
17: Proost.
18: Juist op momenten dat het gezellig is, is het verleidelijk om een uitzondering te maken. Niks 18 betekent dat je ook thuis geen alcohol aanbiedt aan je kinderen onder de 18.
1: Radio BNT.
19: Dit is de nieuwsupdate.
20: In een asielzoekerscentrum in aanbouw in Nuenen zijn een vuurwerkmortier en mogelijk ook een pijpbom aangetroffen. Bouwvakkers ontdekten deze in een pand met een kapot raam. De explosieve opruimingsdienst Defensie moet nog bevestigen of het inderdaad explosieven zijn. Het centrum opent deze zomer voor opvang van vluchtelingen. Het Openbaar Ministerie kan bij 18 personen bewijzen dat zij zijn overleden door middelen die via de website Funcaps zijn verkocht. Daarnaast worden nog 4 sterfgevallen onderzocht. Funcaps verhandelen onder meer Bramazolom, ODSMT en 2F-ketamine zonder bijsluiters of gebruiksinformatie met kortingsacties en proefpakketten. Het OM onderzoekt mogelijk 58 sterfgevallen in totaal. De provincie Drenthe reserveert €50 miljoen voor de realisatie van de Neder-Saxenlijn, de nieuwe spoorverbinding tussen Groningen en Enschede. Dit bedrag onderstreept het regionale commitment van het project. De Rijksoverheid trok eerder €2 miljard uit, maar aanvullende bijdragen van de betrokken provincies blijven noodzakelijk voor de voltooiing van deze spoorlijn. De olieprijzen daalden vanochtend na ondertekening van een vredesdeal tussen de Verenigde Staten en Iran. Brentolie werd meer dan 2% goedkoper en noteerde $77,75 per vat. Ook de Europese gasprijzen daalden door het optimisme over de heropening van de Straat van Hormuz. En dan tot slot het weer. Vanmiddag neemt de bewolking vanuit het zuidwesten toe en trekken onweersbuien met kans op hagel en wind over. De meeste neerslag valt in Zeeland, Noord-Brabant en Gelderland. En tijdens deze buien daalt de temperatuur van 30 graden in één keer naar 20 graden. Dit was het nieuws op Radio BNT.
0: Kans maken op tickets voor Helene Fischer op 30 juni in het Gelredome?
11: Vanaf maandag op BNT. Om 12 uur in de Bazentijd. Wat wil jij horen? Stuur het in via de Radio BNT WhatsApp 043 200.

0: Helene Fischer komt op 30 juni naar het Gelderdoom in Arnhem.
1: En Radio BNT heeft tickets voor je. BNT. Hoor je komende week Helene Fischer op de radio tussen 10 uur 's ochtends en 4 uur 's middags. App dan Helene Fischer via radiobnt.nl.
0: En maak kans op tickets voor haar concert in het Gelderdoom.
1: Op 30 juni.
2: Radio BNT.
1: Vanaf maandag op BNT.

0: met het laatste nieuws uit Limburg en Brabant.
1: Goedemorgen. Een vrachtwagenchauffeur is afgelopen nacht rond 3:15 zwaar gewond geraakt bij een eenzijdig ongeval in Horst. De bestuurder verloor op de Venrijseweg de macht over het stuur, ramde in de berm meerdere bomen en kwam pas 200 meter verderop tot stilstand op de binnenplaats van een bedrijfsterrein. De klap was zo hard dat een van de bomen op de oplegger belandde en een andere boom het fietspad blokkeerde. De chauffeur is per ambulance naar het ziekenhuis gebracht. De politie onderzoekt de toedracht. Het Bredaanse platform Scorito heeft zeker 800 beheerders van een WK-voetbalpool gesommeerd om binnen een week honderden euro's over te maken. Volgens het bedrijf doen veel gebruikers zich voor als vriendengroepen, terwijl het in werkelijkheid om grotere zakelijke groepen van collega's gaat die volgens hun voorwaarden moeten betalen. Op sociale media klinkt felle kritiek van particulieren die zich voor het blok gezet voelen. Scorito-directeur Martijn van Dijk spreekt van een storm in een glas water en belooft coulant te zijn voor twijfelgevallen die zich melden. En voor de rechtbank vindt vandaag een regiezitting plaats tegen de 31-jarige Jocht van W. uit Ulestraten en de 30-jarige Stefan P. uit Valkenburg, de eigenaren van de webshops Fun Caps. Ze zitten al 9 maanden vast voor de illegale verkoop van verboden designerdrugs. Justitie linkt de duo bovendien aan bijna 60 sterfgevallen van klanten. Tijdens de zitting van vandaag wordt de stand van het Nederlandse onderzoek en de forensische rapporten besproken. In België werden 2 eerder al veroordeeld tot 3 jaar cel voor de handel in verboden middelen. En tot zover het regionieuws op Radio BNT.

Ed Sheeran, Martin Garrix, Repeated en Bee Gees hoor je Staying Alive op Radio BNT. Hoe is je donderdag 18 juni vandaag? Gaat die goed? Gaat die lekker? Geniet je een beetje van het weer vandaag? Het is broeierig warm, hè? Vandaag zo'n 32 à 33 graden. Later op de avond is er kans op een onweersbui. Geniet van de hits en classics op Radio BNT. Duncan hier, ook als je dag wat minder is, net als die van mij. Mijn auto is een beetje hiemelen, die is kapot. Dus als je iemand ziet wandelen vanmiddag door de regio, dan ben ik dat. Duncan hier met Chris van Amsterdam zometeen en The Boy Does Nothing, Alessia Dixon.

0: De zomer is aan op Radio BNT met 1, 2, 3, Gloria Estefan en haar Miami Sound Machine hoor je op Radio BNT. En ook Christos Amsterdam, vanavond in Alessa Dixon, The Boy Does Nothing. Heb je meegekregen vandaag in de rechtbank in Zwolle, opnieuw een zitting in de zaak rond de website Funcapst. Drie mannen worden verdacht van de illegale verkoop van medicijnen via de site, waaronder de twee eigenaren. Het gaat daarbij om twee Limburgse eigenaren. Justitie onderzoekt 58 sterfgevallen die hiermee mogelijk een link hebben. De NAVO-defensieministers komen bijeen in Brussel vandaag. Het is een laatste belangrijke ontmoeting voor de top in Ankara. Minister Yeşilgöz die bespreekt met haar collega's de herbewapening van Europa en het opschalen van de wapenindustrie. Spannend. En verder ook WK-voetbal natuurlijk. Gastlanden Canada en Mexico spelen hun tweede WK-duel vandaag. Canada trapt om 12 uur Nederlandse tijd af tegen Qatar. En Mexico om 3 uur 's nachts tegen Zuid-Korea. BNT met Lost Frequencies zometeen. Amy Winehouse is onderweg. Meezingen met Valerie zometeen naar Diamonds van Rihanna.
1: Shine bright like a diamond. Shine bright like a diamond.

0: vriendelijke zuiderbuur, deze Lost Frequencies. Matthew Koss deed ook mee in Don't Leave Me Now. Op Radio BNT met Amy Winehouse daarvoor. En Rihanna hoorde je ook in Diamonds. Nou, we hebben wat pareltjes uitgezocht. Zometeen wat Diamonds op de radio in een nieuw rijtje van vier. Madonna's onderweg, Taylor Swift en ook Van Halen hoor je. Ik wilde zeggen de Nederlandse broertjes, maar mwah. Zijn vooral Amerikaans natuurlijk. Van Halen hoor je zometeen op Radio BNT. Na het regio nieuws en het weer voor vandaag. Zonnig, enkele stapelwolken. En het is tropisch warm, 32 à 33 graden. Er is wel kans vanavond op een onweersbui.
1: Radio BNT.
2: Met het laatste nieuws uit Limburg en Brabant.
0: Tijdens de regiezitting in Zwolle heeft het Openbaar Ministerie bekendgemaakt dat er bij 18 doden een bewijsbaar verband is met het gebruik van middelen van de Limburgse webshop Funcaps. Vier andere sterfgevallen worden nog onderzocht. In totaal linkt de justitie de zaak eerder aan 58 overlijdens. De twee eigenaren uit Valkenburg en Ulestraten zitten inmiddels 10 maanden vast. Tijdens de zitting bleek dat zij een gouden visum en bankrekeningen hadden om naar Dubai te vluchten. Ook de broer van een van de eigenaren staat inmiddels terecht. De inhoudelijke behandeling begint naar verwachting eind dit jaar. In een gebouw aan de Pastoorsmast in Nuenen zijn vanochtend een vuurwerkmortier en een mogelijke pijpbom gevonden. Onderzoek door de explosieve opruimingsdienst heeft bevestigd dat het om echte explosieven gaat. Ook is er een ruit vernield en een kleine brand gesticht. De incidenten vonden plaats tijdens het inrichten van het pand dat deze zomer moet opengaan als asielzoekerscentrum voor 159 asielzoekers. Het is al de derde keer dat de locatie doelwit is van vernielingen. Tegelijkertijd dienen vandaag bij de rechtbank in Den Bosch een zaak van omwonenden die de opening willen tegenhouden. En een bejaarde man in een elektrische rolstoel is gisteren per ongeluk op de autorijbaan van de Noorderbrug in Maastricht beland. De man wilde de Maas oversteken, maar nam de verkeerde afslag en kwam vast te zitten tussen de vangrails die de rijbaan scheiden van het fietspad. Een passerende undercover politiewagen twijfelde geen moment en zette direct de zwaailichten aan om de rolstoeler veilig naar de overkant te escorteren. De man kwam met de schrik en een waarschuwing vrij. Een video van het opmerkelijke incident wordt inmiddels veel gedeeld op sociale media. En tot zover het regio nieuws op Radio BNT.

Sabrina Carpenter en Taze heeft samen een track gemaakt met de vrouw die je daarvoor hoorde. Madonna Celebration. En die Celebration was uit het tijdperk dat Madonna ineens dancemuziek ging maken. En precies dat is ze nu ook aan het doen. Ze komt met een album met alleen maar dancemuziek. Madonna hoorde je Celebration, Taylor Swift, Apple Light en Van Halen Jump kwam voorbij. Het is de donderdag van BNT. Goedemiddag. We zijn er voor heel Limburg en Brabant met zometeen Shawn Mendes, There's Nothing Holding Me Back. En tickets win je vanaf komende week voor Helene Fischer. Hoe je wint vertel ik je zometeen na onder andere Michael Jackson, Back to the 90s met

0: Zo, mensen, there's nothing holding me back op Radio BNT. Michael Jackson daarvoor in History. Ze zit 20 jaar in het vak.
1: Met Radio BNT naar Helene Fischer.
0: En dat gaat ze vieren dit jaar, Helene Fischer. Binnenkort staat ze in Amsterdam. Tenminste, dat was de bedoeling met haar 360 Stadion Show. Het is verplaatst van de Arena naar Arnhem. En dat komt eigenlijk alleen maar goed uit als je in Brabant of Limburg woont. Want dan is het een stukje dichterbij en kun je tickets winnen voor de show van Helene Fischer. Dat doe je komende week op Radio BNT. Vanaf maandag kan dat. Ik zal je even alvast vertellen hoe dat kan. Vanaf maandag hoor je elke dag tot en met donderdag tussen 10 uur 's ochtends en 4 uur 's middags ergens een plaat van Helene Fischer. En als je dan Helene Fischer hoort met bijvoorbeeld Atemloos of Hertsbeben, dan is dat jouw teken om te appen naar Radio BNT. En dan app je Helene Fischer. Dus hoor je volgende week ergens Helene Fischer voorbij komen? App dan Helene Fischer naar radiobnt.nl. Radio BNT. En dan kan het zo zijn dat je op donderdag gebeld wordt door Rosé in de middagshow om dan blij gemaakt te worden met 2 tickets voor Helene Fischer in het Gelredome in Arnhem. Dus hoor je Helene Fischer komende week? Dan app tijdens dat nummer Helene Fischer naar radiobnt.nl en dan komt het hartstikke goed. Hoef je ook maar 1 keer te doen, dus je hoeft niet elke dag tot in de treuren te luisteren naar BNT. Of je Helene Fischer hoort, 1 keer is voldoende. Vanaf maandag op BNT, tickets te winnen voor Helene Fischer.

0: Party.
1: De zomer is aan.
2: De komende weken is het Hebbes bij Ben. 30 gig en 200 minuten voor maar 9 euro per maand. Of combineer deze bundel met bijvoorbeeld de iPhone 16.
3: Hebbes.
2: Kijk op Ben.

0: 20% korting op de meest getoonde prijs. Alles voor je vakantie vind je bij Bol.
1: Vandaag de energiecrisis, morgen een cyberaanval. Hoe ga ik hiermee om?
2: Juist in een wereld die continu beweegt, staan wendbare organisaties open voor verandering en zien daarin nieuwe mogelijkheden. Vol vertrouwen bij elke transformatie. Met EY naast je. Ontdek EY Resilience op ey.nl. Shape the future with confidence.
3: Nu met de Gamma Voordeelpas Bosch accuboormachine Easy Drill Systeembox van €169 voor €89,99. Dat zeg ik.
4: Wandelen door het vijfsterrenlandschap van Zuid-Limburg? Ga naar heuvellandwandelvierdaagse.nl en schrijf je in. Ervaar onze Bourgondische gezelligheid en mooie routes met de Heuvelland Wandelvierdaagse. Van 6 tot en met 9 augustus.
5: Bedtijd met Swiss Sense. Je neemt een aanloop. Je springt. Joehoe! Wat een comfort. Perfect afgestemd op jouw lichaam en een heerlijke landing. Oh, boxsprings af en af €990. Swiss Sense.
6: Zoek je nog een cadeau dat je vader laat stralen? Nu bij Kruidvat Oral-B elektrische tandenborstel IO 5 Ocean Blue met 58% korting. Dat is toch schitterend?
7: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
8: Het kan hard gaan. Van het fietszitje, de helm op, naar zijwieltjes en eindeloos veel fietslampjes. Je zorgt ervoor dat ze altijd veilig op de fiets zaten. En nu? Nu check je of een e-bike niet is opgevoerd, toch? Want een opgevoerde e-bike is onveilig, onverzekerd en strafbaar. Het kan hard gaan, dus bescherm je kind en anderen tegen ongelukken. Check of de e-bike van je kind niet is opgevoerd. Weten hoe? Kijk op komveiligthuis.nl.
9: Samen kijken we uit naar dat ene moment waarop we even één zijn en met z'n allen achter Oranje staan. Het AD brengt het WK-voetbal dichterbij dan ooit. Samen delen we Oranje. Samen delen we het AD. Mis niets. Ga naar ad.nl/wk.
10: Samen delen we Oranje.
11: Radio BNT.
12: Dit is de nieuwsupdate.
13: Het OM denkt van 18 mensen te kunnen bewijzen dat ze zijn overleden na het gebruik van middelen die via de webshop Funcap zijn gekocht. Dat bleek tijdens een inleidende zitting bij de rechtbank in Zwolle. Het OM doet al langere tijd onderzoek naar de webshop en momenteel worden nog 4 andere sterfgevallen onderzocht. Dat meldt de officier van justitie. In alle Friese wateren is PFAS gevonden. Dit blijkt uit onderzoek van het waterschap dat werd uitgevoerd in 2024 en 2025. De gemeten concentraties liggen boven de normen voor oppervlaktewater. Het Friese waterschap vindt dat de overheid maatregelen moet nemen tegen PFAS. Uit het onderzoek blijkt dat de zogeheten forever chemicals niet alleen aanwezig zijn in grote meren en kanalen, maar ook in de kleinste poldersloten. EU-leiders willen handelsmaatregelen nemen tegen China. De Europese industrie kan momenteel niet op tegen de Chinese concurrentie, die dankzij staatssteun producten voor zeer lage prijzen op de Europese markt dumpt. Het gaat dan onder meer om zonnepanelen, batterijen, elektrische auto's en chemicaliën. China exporteert deze goederen massaal voor bodemprijzen naar Europa, met als gevolg dat Europese fabrieken noodgedwongen hun deuren moeten sluiten. En op de Nieuwe Damlaan in Schiedam is een voetganger om het leven gekomen na een aanrijding met een vrachtwagen. De vrachtwagenchauffeur is aangehouden en zal worden verhoord. Dat meldt de politie op X. Het weer nog, vanmiddag veel zon en het blijft droog. Langs de Zeeuwse kust en de kust met Zuid-Holland bestaat kans op mist. En de middagtemperatuur varieert van 25 graden in het

Miles Smith, Niall Horan en Drive Safe op de radio. Dodavol met DJ Sammy en Heaven. Het origineel natuurlijk van, jawel, Bryan Adams. Welkom, dit is BNT op je donderdag. Ga je leuke dingen doen komend weekend? Wij daar al stiekem naar uit aan het kijken. Ik ook wel. Ik ga naar Pinkpop komend weekend. Hey. Jij misschien ook. Ik wens je veel plezier. En onderweg naar het zonnetje en het weekend is dit BNT met Tino Martin. Na Whitney Houston.

Cheryl Crow, All I Wanna Do op Radio BNT. All I Wanna Do is gewoon lekker naar buiten, even in de zon zitten. Nu het nog kan en nu het nog niet helemaal bloedverziekend heet is buiten. Maar goed, ik zit in de studio en dat is minstens zo leuk, want ik draai de beste hits ooit gemaakt voor je met Tino Martin, met of zonder jou. En ook Whitney Houston hoorde je How Will I Know op Radio BNT. We zijn er voor heel Limburg en Brabant. En ook voor alle mensen die komend weekend naar Pinkpop gaan in Landgraaf. Is niet het enige wat in Pinkpop te doen is dit weekend. Er is ook een recente inspectie geweest van Rijkswaterstaat. Daaruit blijkt dat maar liefst 18,6% van de wegen, fietspaden, stoepen en parkeerplaatsen in Landgraaf in de slechtste onderhoudscategorie valt. Problemen spelen vooral in de woonwijken en op oude wegen. De oorzaak hiervan is achterstallig onderhoud door een beperkt gemeentelijk budget en gestegen prijzen. Dus als je daar een fietser of rolstoeler over de stoep banjert, dan word je gelanceerd. Opgelet. Het is BNT met Brian Adams, zo na Bruno Mars.

0: zomer is aan. Ook de zomer van 69. Brian Adams hoor je op Radio BNT met ook Bruno Mars en B.O.B. Nothing on You op de radio. Christina Aguilera, Jonas Blue heeft ook een nieuwe track. En Armin van Buuren, Come Around Again, hoor je zo meteen in een nieuw rijtje van 4. Houd ik mijn mond, hoor je zo meteen 4 hits non-stop achter elkaar. Goedemiddag, dit is BNT. Even kijken naar het lekker zomerse warme weer vandaag. 32 à 33 graden, tropisch warm en ook kans op een onweersbui vanavond. Morgen overdag zonnig en op het einde van de ochtend wordt het al tropisch heet met ruim 30 graden. Het gaat nog oplopen op vrijdagmiddag tot 35 graden. In de namiddag en avond trekken morgen enkele forse onweersbuien over Limburg en Brabant. Kans op hagel en zware windstoten.
1: Radio BNT.
2: Met het laatste nieuws uit Limburg en Brabant.
0: Tijdens de regiezitting in Zwolle heeft het Openbaar Ministerie bekendgemaakt dat er bij 18 doden een bewijsbaar verband is met het gebruik van middelen van de Limburgse webshop Funcaps. 4 andere sterfgevallen worden nog onderzocht. In totaal linkt de justitie de zaak eerder aan 58 overlijdens. De 2 eigenaren uit Valkenburg en Ulestraten zitten inmiddels 10 maanden vast. Tijdens de zitting bleek dat zij een gouden visum en bankrekeningen hadden om naar Dubai te vluchten. Ook de broer van een van de eigenaren staat inmiddels terecht. De inhoudelijke behandeling begint naar verwachting eind dit jaar. In een gebouw aan de Pastoorsmast in Nuenen zijn vanochtend een vuurwerkmortier en een mogelijke pijpbom gevonden. Onderzoek door de explosieve opruimingsdienst heeft bevestigd dat het om echte explosieven gaat. Ook is er een ruit vernield en een kleine brand gesticht. De incidenten vonden plaats tijdens het inrichten van het pand dat deze zomer moet opengaan als asielzoekerscentrum voor 159 asielzoekers. Het is al de 3e keer dat de locatie doelwit is van vernielingen. Tegelijkertijd diende vandaag bij de rechtbank in Den Bosch een zaak van omwonenden die de opening willen tegenhouden. En een bejaarde man in een elektrische rolstoel is gisteren per ongeluk op de autorijbaan van de Noorderbrug in Maastricht beland. De man wilde de Maas oversteken, maar nam de verkeerde afslag en kwam vast te zitten tussen de vangrails die de rijbaan scheiden van het fietspad. Een passerende undercover politiewagen twijfelde geen moment en zette direct de zwaailichten aan om de rolstoeler veilig naar de overkant te escorteren. De man kwam met de schrik en een waarschuwing vrij. Een video van het opmerkelijke incident wordt inmiddels veel gedeeld op sociale media. En tot zover het regionieuws op Radio BNT.

maakte zij veel dat er een girlbandje in de jaren nul het nog een keer zou doen, maar dan in de nieuwe versie. No Doubt, het origineel van Talk Talk, It's My Life, hoorde je als laatste in het rijtje van 4 op Radio BNT. Met ook een nieuwe track van Jonas Blue, Edge of Desire. Christina Aguilera kwam voorbij, Come On Over Baby en Armin van Buuren, Come Around Again. Op Radio BNT, het station te ontvangen via DAB+. Of lekker online via radiobnt.nl. De beste hits en classics staan voor je klaar om je lekker door die donderdag heen te slepen. Die warme donderdag, misschien een beetje achterover, iets minder actief vandaag. Dat allemaal om de warmte te kunnen overleven. We koelen lekker af zometeen met Coldplay op de radio. Jawel, Kloks komt eraan naar Dermot Kennedy en die angstaanjagende plaats. Power Over Me.

0: Hallo ondernemer, Odido Business hier. Onze zakelijke aftellers lopen weer. Met nu tijdelijk superveel voordeel op telefoons, plus een cashback op onze zakelijke unlimited abonnementen. Pak je favoriete deal snel, voordat de teller afloopt. Kom langs in de Odido shop of kijk op odido.nl/business. Tot zo!
1: Bij Lidl wensen we Nederland het allerbeste. En dat kunnen we goed gebruiken, want er moet weer flink gesupported worden. Daarom deze week trostomaten, 1 kilo voor 89 cent. Lidl, official fresh partner van Team NL.
2: Ontdek ook de beste vaderdagdeals op socialdeal.nl.
3: Nu met Club Karwei tot wel 35% korting op alle tuinmeubelen. Benieuwd naar onze andere acties? Bekijk onze digitale folder of download de app. Karwei, maak het mooier.
4: Wandelen door het vijfsterrenlandschap van Zuid-Limburg? Ga naar heuvellandwandelvierdaagse.nl en schrijf je in. Ervaar onze Bourgondische gezelligheid en mooie routes met de Heuvelland Wandelvierdaagse. Van 6 tot en met 9 augustus.
5: Eneco verlicht je stroomgebruik. Want slimmer en minder stroom verbruiken wordt steeds belangrijker. Zeker nu het stroomnet vol raakt en prijzen schommelen. We helpen met inzichten en makkelijke oplossingen. Begin vandaag al. Elke stap maakt verschil. Voor jou en het stroomnet. Ontdek het op eneco.nl/verlicht.
6: Samen kijken we uit naar dat ene moment waarop we even één zijn. En met z'n allen achter Oranje staan. Het AD brengt het WK-voetbal dichterbij dan ooit. Samen delen we Oranje. Samen delen we het AD. Mis niets. Ga naar ad.nl/WK. Samen delen
7: we Oranje. Bij Hema houden we echt van Oranje. Daarom deze week alle Oranje tompoezen 1+1 gratis. Ga direct naar de winkel of bestel op Hema.nl.
5: Slimmer omgaan met energie maakt ook verschil voor je bedrijf. En voor het stroomnet. Ontdek het op eneco.nl/verlicht.
8: Quickwash is het wasmiddel voor korte wasjes van Robijn. Een schone en frisse was. Al vanaf 15 minuten. Zo snel en fijn. Nu ook Optimum White voor stralend witte was. En puur en zacht met een heerlijke zachte geur die je verrast.
9: Pap, waarom is er iemand onder onze vloer bezig?
10: Die meneer zorgt ervoor dat jij nooit meer koude voetjes hebt.
9: Echt?
10: Ja, en die vloer isoleren bespaart papa en mama maandelijks weer wat geld.
11: Is jouw huis klaar voor de toekomst? Ontdek hoe je met kleine stappen je huis isoleert en direct bespaart op energiekosten. Kijk welke subsidies voor jou klaarstaan en hoe je vandaag al kunt beginnen op verbeterjehuis.nl.
12: Radio BNT.
13: Dit is de nieuwsupdate.
14: Het OM denkt van 18 mensen te kunnen bewijzen dat ze zijn overleden na het gebruik van middelen die via de webshop Funcap zijn gekocht. Dat bleek tijdens een inleidende zitting bij de rechtbank in Zwolle. Het OM doet al langere tijd onderzoek naar de webshop en momenteel worden nog 4 andere sterfgevallen onderzocht. Dat meldt de officier van justitie. In alle Friese wateren is PFAS gevonden. Dit blijkt uit onderzoek van het waterschap dat werd uitgevoerd in 2024 en 2025. De gemeten concentraties liggen boven de normen voor oppervlaktewater. Het Friese waterschap vindt dat de overheid maatregelen moet nemen tegen PFAS. Uit het onderzoek blijkt dat de zogeheten forever chemicals niet alleen aanwezig zijn in grote meren en kanalen, maar ook in de kleinste poldersloten. EU-leiders willen handelsmaatregelen nemen tegen China. De Europese industrie kan momenteel niet op tegen de Chinese concurrentie, die dankzij staatssteun producten voor zeer lage prijzen op de Europese markt dumpt. Het gaat dan onder meer om zonnepanelen, batterijen, elektrische auto's en chemicaliën. China exporteert deze goederen massaal voor bodemprijzen naar Europa, met als gevolg dat Europese fabrieken noodgedwongen hun deuren moeten sluiten. En op de Nieuwe Damlaan in Schiedam is een voetganger om het leven gekomen na een aanrijding met een vrachtwagen. De vrachtwagenchauffeur is aangehouden en zal worden verhoord. Dat meldt de politie op X. Het weer nog, vanmiddag veel zon en het blijft droog. Langs de Zeeuwse kust en de kust met Zuid-Holland bestaat kans op mist. En de middagtemperatuur varieert van 25 graden in het noorden tot 32 in het zuiden. Dit was het nieuws bij Radio BNT.
15: Kans maken op tickets voor Helene Fischer op 30 juni in het Gelredome?
12: Vanaf maandag op BNT. De vertaalvraag.
16: Het is de opgave vandaag. Radio, iedereen luistert naar de radio. Kijk eens aan, daar ga je. Iedereen zingt mee met de liedjes die ze kennen. Dat was de opgave. Ik zocht titel en artiest.
12: Duncan Fresh.
16: Met dank aan Berend voor onder andere het goede antwoord. Het ging inderdaad om...

jouw beste hits en classics. De man die ook het Oranje liedje heeft gemaakt met De Leeuw komt eraan. Samuel Welten met De Bankzitters in dit geval. Uitverloven hoorde je en Dolly Dot met Radio. Het is Your Radio, Radio BNT. Met Marco One zometeen, Post Malone, I Had Some Help. La Bouche is onderweg en Nena, Anyplace, Anywhere, Anytime.

Laboes, be my lover, dit is BNT en Sir Paul McCartney is vandaag jarig. Heb je het vanochtend gehoord bij Erik in de ochtendshow? Hij kwam voorbij bij de verjaardagen, Paul McCartney. En hij draaide ook op My Brave Face. Op onze Facebook hebben we hem ook gefeliciteerd, onze Paul McCartney. En trouwens ook op Instagram. Laat daar vooral even weten welke track van Paul we nog meer moeten draaien vandaag. Want dan ga ik dat zo meteen gewoon voor je doen. Paul McCartney vandaag jarig en welke plaat hoort daar dan bij? Wat zou je willen horen? Drop het via onze Facebook en Insta, dan draai ik het zo meteen. Nou, OMD, Dua Lipa en de Maastrichter Neren, lukken ze.

0: Dua Lipa, Da Baby, Levitating op Radio BNT, OMD en Lucas en Steve hoorde je ook. Zometeen een nieuw rijtje van 4 en die hit van Paul McCartney. Hij is vandaag jarig, dus wat wil je van hem horen? Laat me weten, radiobnt.nl. Dan draai ik het zometeen naar het rijtje van 4, het regio nieuws. En eerst even kijken naar het weer voor vandaag. Lekker zomers, hè? Eindelijk maar weer. 32 à 33 graden, tropisch warm. Wel kans op een onweersbui vanavond. Morgen overdag ook zonnig. Op het einde van de ochtend wordt het al tropisch heet met ruim 30 graden. En dat loopt op richting de middag tot 35 graden. In de namiddag en avond trekken enkele forse onweersbuien over Limburg. Kans op hagel en zware windstoten dan ook morgen.
1: Radio BNT.
2: Met het laatste nieuws uit Limburg en Brabant.
0: Het Centraal Orgaan Opvang Asielzoekers en burgemeester Freek van Gunnigte hebben geschokt gereageerd op de vondst van een vuurwerkmortier en een pijpbom bij het AZC in aanbouw aan de Pastoorsmast in Nuenen. Beiden noemen de actie onacceptabel. Hoewel de komst van de opvanglocatie voor 159 asielzoekers op veel maatschappelijke en juridische weerstand stuit, benadrukt het COA dat de planning ongewijzigd blijft. De eerste asielzoekers worden er medio augustus verwacht. Wel zal er na herhaalde vernielingen extra aandacht zijn voor de veiligheid rondom het pand. Op de Rijksweg N273 ter hoogte van Hiel is vanmiddag om 12 uur een vrouw zwaar gewond geraakt. Het slachtoffer werd tijdens het oversteken gegrepen door een bestelbusje. Vanwege de ernst van de situatie kwamen de brandweer, meerdere ambulances en een traumahelikopter ter plaatse. De vrouw is met spoed overgebracht naar het ziekenhuis. Vanwege het politieonderzoek was de provinciale weg tijdelijk afgesloten. Omwonenden schoten hulpverleners en wachtende automobilisten in de brandende hitte te hulp met drinkwater en parasols. En het verdwenen bronzen onderdeel van het NAVO-kunstwerk op het Lindenplein in Brunsum is weer boven water. Het kunstwerk raakte 2 weken geleden beschadigd toen een man een deel ervan meenam. Nadat de gemeente camerabeelden van de diefstal openbaar maakte, kreeg een gemeentemedewerker tijdens werkzaamheden in het Schutterspark een gouden tip. Hierdoor kon het ontbrekende deel worden veiliggesteld. De gemeente is in overleg met kunstenaar Harald Vlucht om het monument, dat herinnert aan het 50-jarig jubileum van de NAVO in Brunsum, in de oude staat te herstellen. En tot zover het regio-nieuws op Radio BNT.

Skip Marley, jawel, familie van Bob Marley, met Katy Perry, Chain to the Rhythm hier op Radio BNT als laatste in het rijtje van vier met Total Touch, Jennifer Lopez en David Guetta en Gigi D'Agostino hoor je ook in The Riddle. Op deze donderdagmiddag Radio BNT, de zomer is aan en ook de verjaardag van Paul McCartney vandaag. We feliciteerden hem al op onze Facebook en Instagram. Daar zag je dat hij 84 jaar is geworden. Met ook de vraag aan jou, welke van Paul moeten we vandaag absoluut gedraaid hebben? Vanochtend in de ochtendshow bij Erik hoorde je al My Brave Face, grote hit van Paul McCartney. En deze kon niet ontbreken. Volgens Maurice, die reageerde op onze Facebook, dat hij graag wilde horen Here Comes the Sun, Paul McCartney en zijn Beatles.

0: Dat is al bijna 60 jaar tussen de afgelopen twee praten. Dat is toch mooi dat dat kan op Radio BNT. Je hoorde Topic en Becky G, de nieuwste van ze, Sorry Papi. En vanwege de verjaardag van Paul McCartney, The Beatles' Here Comes the Sun, werd aangevraagd door Maurice. Over aanvragen gesproken, zometeen mag je weer helemaal losgaan.
1: De Radio BNT Takeover.
0: Want de radio is zometeen weer 20 minuten lang van jou. Wat wil je horen? Waar heb je zin in? Wat kan ik zometeen voor je draaien op Radio BNT? Let me know via radiobnt.nl.
2: Radio BNT.
0: Wat kan ik voor je draaien zometeen in de Takeover onderweg naar dat vrije weekend? Want het is al Friday Light donderdag. Dus dat is fijn. Wat hoort er op deze donderdag op de radio? Laat maar weten, radiobnt.nl. Draai ik het zo.

0: Radio BNT.
1: De zomer is aan.
2: Met EuroCity Direct reis je spontaan met de trein naar België.
3: Dagje musea hoppen, kleren shoppen, Brusselse wafel, toertje en dan weer aan tafel. Wat lekker, garnalenkroketje, frietje stoof. En wat ziet je oog? Oké, nog één praliné.
2: Daar krijg je toch zin in? Kies wanneer jij vertrekt. Hij gaat wel 16 keer per dag. Vind alles over EuroCity Direct op nsinternational.nl.
4: Winnaar goedkoopste supermarkt volgens Supermarkt Kompas is Aldi.
5: Dat gaan we vieren.
4: Met deze week nergens goedkoper. Rode paprika per stuk maar 45 cent. Dus scoor deze week je boodschappen bij de goedkoopste supermarkt. Aldi. En nog meer voordeel scoren bij Aldi. 8 hamburgers voor maar 5,99. En een stuk graskaas 600 gram voor maar 3,59.
5: Dat gaan we vieren.
4: Dus nu naar Aldi. De goedkoopste supermarkt volgens Supermarkt Kompas. Aldi.
6: Liever kopen? Tijdens Toyota Mania krijg je tijdelijk tot €3.500 extra voordeel bovenop je auto Telex inruilwaarde. Doe de kentekencheck op toyota.nl.

0: s'nachts wakker kunnen houden.
1: Hola, ¿dónde está mi casa?
0: Zoals je partner die zijn cursus Spaans herhaalt in zijn slaap.
1: Paella, paella.
0: Ga gewoon naar Beterbed. Met de Beterbed lichaamscan vergelijken we alle topmerken. Zoals Emma, M-Line en Tempoor. En vinden zo het matras waarop je nooit meer wakker hoeft te liggen.
1: Buenas noches.
0: Dus, retteketet. En vamos naar Beterbed.
2: In juni is het Toyota Mania. Met tijdelijk extra voordeel op private lease. Zo rij je al een hybride Toyota Aygo Cross vanaf €299 per maand. En krijg je €50 korting per maand op de elektrische Urban Cruiser. Ontdek onze modellen en bereken je maandbedrag op toyota.nl. Op basis van 72 maanden en 5000 kilometer per jaar.
3: Bij Hema houden we echt van oranje. Daarom deze week alle oranje tompoezen 1 plus 1 gratis. Ga direct naar de winkel of bestel op hema.nl.
4: Waarom zitten die mensen op onze zolder?
5: Die pakken het dak heel goed in, zodat jij het zomers minder warm en 's winters minder koud hebt.
4: Hoe dan?
5: Nou, met isolatie. En dat bespaart ons elke maand weer wat geld.
6: Is jouw huis klaar voor de toekomst? Ontdek hoe je met kleine stappen je huis isoleert en direct bespaart op energiekosten. Kijk welke subsidies voor jou klaarstaan en hoe je vandaag al kunt beginnen op verbeterjehuis.nl.
7: Radio BNT.
8: Dit is de nieuwsupdate.
9: Het OM denkt van 18 mensen te kunnen bewijzen dat ze zijn overleden na het gebruik van middelen die via de webshop Funcap zijn gekocht. Dat bleek tijdens een inleidende zitting bij de rechtbank in Zwolle. Het OM doet al langere tijd onderzoek naar de webshop en momenteel worden nog 4 andere sterfgevallen onderzocht. Dat meldt de officier van justitie. In alle Friese wateren is PFAS gevonden. Dit blijkt uit onderzoek van het waterschap dat werd uitgevoerd in 2024 en 2025. De gemeten concentraties liggen boven de normen voor oppervlaktewater. Het Friese waterschap vindt dat de overheid maatregelen moet nemen tegen PFAS. Uit het onderzoek blijkt dat de zogeheten forever chemicals niet alleen aanwezig zijn in grote meren en kanalen, maar ook in de kleinste poldersloten. EU-leiders willen handelsmaatregelen nemen tegen China. De Europese industrie kan momenteel niet op tegen de Chinese concurrentie, die dankzij staatssteun producten voor zeer lage prijzen op de Europese markt dumpt. Het gaat dan onder meer om zonnepanelen, batterijen, elektrische auto's en chemicaliën. China exporteert deze goederen massaal voor bodemprijzen naar Europa, met als gevolg dat Europese fabrieken noodgedwongen hun deuren moeten sluiten. En op de Nieuwe Damlaan in Schiedam is een voetganger om het leven gekomen na een aanrijding met een vrachtwagen. De vrachtwagenchauffeur is aangehouden en zal worden verhoord. Dat meldt de politie op X. Het weer nog, vanmiddag veel zon en het blijft droog. Langs de Zeeuwse kust en de kust met Zuid-Holland bestaat kans op mist. En de middagtemperatuur varieert van 25 graden in het noorden tot 32 in het zuiden. Dit was het nieuws bij Radio BNT.
10: Kans maken op tickets voor Helene Fischer op 30 juni in het Gelredome.
7: Vanaf maandag op BNT.
11: Duncan Fleurs. Zometeen ook de takeover onderweg. 20 minuten lang heb jij het voor het zeggen. Zometeen op Radio BNT.

0: zeggen.
1: Alleen maar hits maken ze, hè? En dus hoor je ze ook lekker vaak op Radio BNT. Susanne Freek, halverwege hoorde je. Radio BNT. Daarvoor Black Eyed Peas en Don't Lie. Heb je er zin in? De komende 20 minuten heb jij het namelijk voor het zeggen.
2: De Radio BNT Takeover.
1: Bij deze gaan we starten, de Takeover op Radio BNT. Waar heb je zin in? Wat kan ik voor je draaien op deze mooie zonnige donderdagmiddag? Misschien heb je iets wat je wil horen samen met je collega's of misschien voor jezelf. Alles is welkom via radiobnt.nl. Vanaf de heftruck in Helmond meldt Toon zich. Lekker tempo, Jump for My Love. Hij vraagt om de Pointer Sisters in de Takeover.
2: Dit is de radio.

Welcome to Tomorrow op Radio BNT. Met ook Bluff, Mannenharten samen met Nilsson, Pointer Sisters en Jump For My Love hoorde je ook in The Takeover. Die jump was voor Toon, Zoe vroeg om Bluff en Nilsson en Frank vroeg om Snap. Mag deze alsjeblieft op Welcome to Tomorrow? Want iedereen kent Rhythm as a Dancer wel, maar deze blijft een vetse track voor mij. Aldus, Frank voor Snap hoorde je op Radio BNT in The Takeover. Jij hebt het voor het zeggen en mag me toe laten komen wat jij zou willen horen. Zo simpel is het. RadioBNT.nl, dat is het adres wat er gisteren ook werd gebruikt door, moet ik even kijken, Toon, een andere Toon dan zojuist. Goedemiddag Duncan, leuk programma, goede presentatie. Nou, dat is altijd een goed begin van een bericht. Zou je de Bausa willen draaien met Magnetic, de zomerhit van 2026 in wording, groeten van Toon. Natuurlijk Toon.

0: Zo komt er een einde aan de takeover van vandaag. Radio BNT. Met Bob Sinclair. De zon breekt hier lekker door vandaag in Os. Goedjes van Chris. Toplaat als je deze draait. Bob Sinclair, Love Generation, bij deze gedraaid. En de buishaal hoorde je met de zomerhit van 2026 al. Werd aangevraagd door Toon, de zomerhit in wording volgens hem. BNT met morgen natuurlijk weer een nieuwe ronde takeover rond 3:10. En zometeen al een nieuw geitje van 4. Boyzone daarin, All City en Alex Warren ga je zo meteen non-stop achter elkaar horen. Na het regionieuws en het weer voor vandaag. Zonnig en warm. 33 graden vandaag. Morgen ook weer zonnig en warm. Dan nog iets warmer dan vandaag. 35 graden. Let wel, vanavond en ook morgenavond kans op zware windstoten. Kans op hagel en onweersbuien.
1: Radio BNT.
2: Met het laatste nieuws uit Limburg en Brabant.
0: Het Centraal Orgaan Opvang Asielzoekers en burgemeester Freek van Gunnigte hebben geschokt gereageerd op de vondst van een vuurwerkmortier en een pijpbom bij het AZC in aanbouw aan de pastoorsmast in Nuenen. Beide noemen de actie onacceptabel. Hoewel de komst van de opvanglocatie voor 159 asielzoekers op veel maatschappelijke en juridische weerstand stuit, benadrukt het COA dat de planning ongewijzigd blijft. De eerste asielzoekers worden er medio augustus verwacht. Wel zal er na herhaalde vernielingen extra aandacht zijn voor de veiligheid rondom het pand. Op de Rijksweg N273 ter hoogte van Hiel is vanmiddag om 12 uur een vrouw zwaar gewond geraakt. Het slachtoffer werd tijdens het oversteken gegrepen door een bestelbusje. Vanwege de ernst van de situatie kwamen de brandweer, meerdere ambulances en een traumahelikopter ter plaatse. De vrouw is met spoed overgebracht naar het ziekenhuis. Vanwege het politieonderzoek was de provinciale weg tijdelijk afgesloten. Omwonenden schoten hulpverleners en wachtende automobilisten in de brandende hitte te hulp met drinkwater en parasols. En het verdwenen bronzen onderdeel van het NAVO-kunstwerk op het Lindenplein in Brunsum is weer boven water. Het kunstwerk raakte 2 weken geleden beschadigd toen een man een deel ervan meenam. Nadat de gemeente camerabeelden van de diefstal openbaar maakte, kreeg een gemeentemedewerker tijdens werkzaamheden in het Schutterspark een gouden tip. Hierdoor kon het ontbrekende deel worden veiliggesteld. De gemeente is in overleg met kunstenaar Harald Vlucht om het monument, dat herinnert aan het 50-jarig jubileum van de NAVO in Brunsum, in de oude staat te herstellen. En tot zover het regionieuws op Radio BNT.

0: Helene Fischer komt op 30 juni naar het Gelderdoom in Arnhem.
1: En Radio BNT heeft tickets voor je. BNT. Hoor je komende week Helene Fischer op de radio tussen 10 uur 's ochtends en 4 uur 's middags. App dan Helene Fischer via radiobnt.nl.
0: En maak kans op tickets voor haar concert in het Gelderdoom.
1: Op 30 juni. Radio BNT. Vanaf maandag op BNT.

0: is eigenlijk een crimineel, hè, uit de 90s, Will Smith. Hij jatte echt alles. Voor Miami was deze plaat dat het slachtoffer was. Whispers and the Beat Goes On. Hij deed ook voor zijn Getting Jiggy With It. Dat was dan weer een sample van Sister Sledge. En Man in Black was een sample van Patrice Russian. En deze werd dus gebruikt voor Miami. Whispers and the Beat Goes On op Radio BNT. Als laatste in het rijtje van vier, dit is BNT met ook winacties. Zo win je komende week weer tickets.
1: Met Radio BNT naar Helene Fischer.
0: En daar wil je bij zijn, het Duitse icoon dat alweer 20 jaar in het vak zit. Atemloos door die nacht, Herzbeben en vele andere hits komen voorbij op 30 juni in het Gelredome in Arnhem. En wij hebben hier tickets liggen, die win je komende week op Radio BNT. Het is heel simpel, volgende week gaan we meermaals Helene Fischer draaien. En wil je nou het concert van Helene Fischer op die 30 juni... dan is het aan jou de taak als ze Helene Fischer hoort... om dan Helene Fischer ook te appen naar Radio BNT. Dus hoor je volgende week ergens Helene Fischer voorbij komen... app dan Helene Fischer via radiobnt.nl en maak kans op die tickets. BNT. Zo simpel is het. Genesis, Land of Confusion hoor je zo meteen nog... en Mo en Douwe Bob...

Fusion. Dit is Radio BNT. Richting zometeen 2 uur lang vieren dat je naar huis mag. Het zonnetje op je bolletje en het dak open als je die mogelijkheid hebt. Lekker onderweg naar huis in de auto zometeen. Met Roger na vieren. Je hoort hem zometeen op BNT. Boy, I can see the way you move that.

0: Twente.
1: De zomer is aan.
2: Sporten? Het dagelijks leven, dat is pas topsport. Gelukkig is er nu Optimaal Proteïne Extra. Een dagelijkse portie proteïne met extra vezels en multivitamines in een handig flesje. Zo kan jij weer even door. Optimaal Proteïne Extra. Smaakt lekker, voelt goed.
3: Vier op zaterdag 20 juni midsommar bij IKEA. Met Zweedse tradities en zomerse activiteiten. En draai aan het rad, waarbij je kans maakt op een reis voor vier personen naar Småland in Zweden. Tot dan, IKEA. Een wereld aan ideeën.
4: Amazon Prime Day is van 23 tot en met 26 juni? Deze deals zijn niet in te tomen. Als stomers die heel lekker stomen. Wow, zong ik dat nou? Barst ik nu uit in een lied?
5: Top deals op airfryers, stofzuigers, skincare. Kan niet stoppen met zingen.
6: Shop geweldige deals tijdens Prime Day. Van 23 tot en met 26 juni. Exclusief voor Prime-leden. Word nu Prime-lid op Amazon.nl.
7: Wie denkt dat hij het kan en wie denkt dat hij het niet kan, hebben beide gelijk. Dus stap in en bewijs dat je meer kan dan je denkt. Wij staan er klaar voor. Ready, set, Ford. Ontdek de Ford e-Transit Custom. De best verkochte bedrijfswagen van het best verkochte bedrijfswagenmerk. Financieren met minder dan 1% rente. Boek nu je proefrit op Ford.nl.
8: Switch en score, ook voor ondernemers. Ga naar ziggo.nl/zakelijk. Bij Ziggo heb je altijd alles om van het voetbal te kunnen genieten. Switch daarom nu naar Ziggo en score een gratis Samsung TV

0: Ratatatat. En vamos naar beter bed.
1: Radio BNT.
2: Dit is de nieuwsupdate.
3: Het aantal werknemers dat langdurig thuis zit door ziekte of arbeidsongeschiktheid is sinds 2022 met 10% gestegen. Terwijl het aantal werkenden in diezelfde tijd maar met 4% toenam. Inmiddels staan meer dan 900.000 mensen aan de kant. Topman Jeroen Tiel van Randstad Nederland waarschuwt dat dit zorgt voor een flinke disbalans op de arbeidsmarkt. Een van de bekendste bomen van het Verenigd Koninkrijk heeft het loodje gelegd. De eik was een van de grootste van Engeland en wereldberoemd door zijn enorme omvang, zijn hoge leeftijd van zo'n 1200 jaar en de link met de legende van Robin Hood, die zou in de holle stam van de boom hebben geschuild. Dit voorjaar kreeg de boom geen bladeren meer en na meerdere mislukte reddingspogingen gaan deskundigen er nu vanuit dat hij volledig is afgestorven. De ouders uit Dalfsen die vorig jaar hun eigen kinderen ontvoerden hebben vandaag 24 maanden celstraf gekregen, waarvan 17 maanden voorwaardelijk. Omdat ze de rest van de tijd al hebben vastgezeten in voorarrest, hoeven ze niet terug de gevangenis in. De kinderen, een meisje van 11 en een jongetje van 6, stonden destijds onder toezicht en waren al uit huis geplaatst toen ze vorig jaar op 31 maart onder dreiging werden meegenomen. En niet alleen mensen, maar ook dieren kunnen de komende dagen last krijgen van de warmte. De Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit waarschuwt veehouders voor hittestress bij onder andere koeien, varkens, schapen en paarden. Boeren moeten hun dieren genoeg schaduw en drinkwater geven. De NVWA controleert dit en zet daar deze zomer voor het eerst drones voor in. Het weer nog, vanmiddag veel zon en het blijft droog. Langs de kust van.
0: Dit is Helene de Geest van de ANWB. In het zuiden van het land staat file op de A27 Breda-Gorkum. Tussen knooppunt Hooipolder en Nieuwendijk is de vertraging 10 minuten. Op de A67 Venlo-Eindhoven bij knooppunt Leenderheide ook 10 minuten vertraging door bergingswerkzaamheden. De rechterrijstrook is daar dicht. Op de A73 Maasbracht-Nijmegen tussen knooppunt Het Vonderen en Roermond een kwartier vertraging door een autobrand. Daar is ook een rijstrook dicht. En door slecht wegdek op de A73 van Nijmegen naar Maasbracht tussen Kuik en Boksmeer ook 20 minuten vertraging. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
4: Kans maken op tickets voor Helene Fischer op 30 juni in het Gelredome?
1: Vanaf maandag op BNT.

Ja, ik zit er eventjes over na te denken hoe ik dit liedje ga afkondigen. De titel, daar kom ik wel uit, maar de naam van de zangeres, moet ik dat dan op de Adam Curry manier doen? Of moet ik gewoon zeggen zoals het geschreven staat? Ik weet het even niet. Nou goed, ik denk er nog even een paar seconden over na. De afgelopen 3 minuten waren we Into the Groove met Madonna. 4:05. Goedemiddag en welkom bij de middagshow op Radio BNT voor 18 juni. 33 graden sharp, vrienden. Och. De zon overgoten donderdag in het zuiden van het land. En dat is dan de dag waarop de campings van Pinkpop opengaan. Vanavond gaat dat om 7:00-8:00 gebeuren. Dus dan kun je alvast het terrein op in Landgraaf. Want morgen begint het daar editie 55 van het oudste popfestival van Nederland. Pinkpop op Megaland. Vrijdag, zaterdag en zondag. Goed smeren, veel drinken. Dat is absoluut belangrijk, want het gaat de komende dagen nog warmer worden dan nu. Morgen 35 en dan tellen we nog even door. Ja, er is van alles aan de hand in het zuiden van het land. Want ook zij is weer aangesloten vanmiddag en dat vind ik leuk. Ze zit bij de ANWB in Den Haag. Niemand minder dan Helene de Geest gaat je op de hoogte houden van het laatste fileleed en de laatste verkeersinformatie. We hebben een hoop te doen tussen nu en 6:00, kan ik je melden. We moeten nog even onze Helene Fischer actie teasen, onder andere. En met deze warme temperaturen, je hoorde het zojuist al in de nieuws, houd rekening met de koeien, de varkens, de schapen en de paarden. Maar vergeet ook je huisdieren niet, vrienden. Ook daar moet je heel lief voor zijn. Ik zou zeggen, smeer je hond in en hou je poes naar.

Radio BNT? Zeker wel. Voeg Radio BNT toe aan je contacten en app de studio. Vraag je favoriete plaat aan of laat ons weten waar jij Radio BNT aan hebt staan. Voeg ons toe via 043-200-3123. Radio BNT, ook op WhatsApp. 043-200-3123. En Brabant. Radio BNT.

0: 2001 kwam dit uit en toen was er ineens een hele hoop, want er was een duet met Kelly Rowland van Destiny's Child. Dilemma heette dat. En dat is ook een dikke vette nummer 1 in het geworden. En ik dacht eigenlijk dat het een vrouw was toen ik die naam hoorde. Hot in Here zou je kunnen kennen, maar het is echt gewoon keihard een hij. Nelly, Ride With Me op Radio BNT. En dilemma's hebben we wel meer, want ik doe altijd het maximaal genieten, lekker lang luisteren dilemma op... dit tijdstip ongeveer, denk ik. Hè. Dan stel ik het wel een beetje aan je voor. Dan doen we dat. Dus dat gaan we vandaag ook doen. Ik moet je melden dat een van de oprichters van de legendarische band Chicago, Walter Perlmutter, is overleden. Op 81-jarige leeftijd, dat werd bekend. En dat is een van de oprichters, een van de mannen die er vroeg bij was. We kennen natuurlijk frontman Peter Cetera van Chicago. Maar... Walter Perlmutter, dat was een van de oprichters. En er zijn zoveel leden in die band geweest. Het is te veel om op te noemen. Maar goed, hij is niet meer overleden op 81-jarige leeftijd. En ik dacht, zet eens even twee maximaal genieten, lekker lang luisteren platen van Chicago tegenover elkaar. Dat is in eerste instantie Hard to Say I'm Sorry. En in tweede instantie Baby What a Big Surprise. Je hoorde vanochtend bij Erik Kreutzer in de ochtendshow al de wordt wakker plaat If You Leave Me Now. Dus ja, we eren een beetje de muziek van Chicago en het overlijden van Walter Perlmutter natuurlijk. Dus... als je Hard to Say I'm Sorry wil horen, dan sms je Hard to Say, sorry, dan stuur je Hard to Say I'm Sorry naar radiobnt.nl. Wil je Baby What a Big Surprise horen, dan stuur je Baby What a Big Surprise naar radiobnt.nl. Maar het is warm, dus ik ga het makkelijk voor je maken. Of je stuurt Hard naar radiobnt.nl of Baby naar radiobnt.nl. Straks na het nieuws van 4:30 horen wij welke je in de volle lengte op de radio gaat horen. Of Baby What a Big Surprise of Hard to Say I'm Sorry. We hebben het over Chicago. Dus nogmaals, stuur of app Hard naar radiobnt.nl of Baby naar radiobnt.nl. Dan komt het echt allemaal vanzelf goed, vrienden.
1: Helene Fischer komt op 30 juni naar het Gelderdoom in Arnhem.
2: En Radio BNT heeft tickets voor je.
3: BNT.
2: Hoor je komende week Helene Fischer op de radio tussen 10 uur 's ochtends en 4 uur 's middags. App dan Helene Fischer via radiobnt.nl.
1: En maak kans op tickets voor haar concert in het Gelderdoom.
2: Op 30 juni.
3: Radio BNT.
2: Vanaf maandag op BNT.

is aan. Jij hoort Mark Amber. Het muzikale Mark Amber Alert ging even af. Belong Together op Radio BNT. I Want You To Want Me. Solid Harmony 1998. De 90s classics hits in de spits. Want jij zit op dit moment onderweg naar huis, denk ik, hè? Of je moet misschien op middagdienst. Dan begint je dienst eigenlijk pas. Of moet je vanavond op nachtdienst? Dan moet je nog even wachten. En vanavond op nachtdienst. Nu de radio op BNT laten staan. En voel je in het muzikale paradijs op aarde, vrienden.

Maximaal genieten, lekker lang luisteren. Wat wil je horen? Hard to say I'm sorry van Chicago? Dan stuur je hard naar radiobnt.nl. Of wil je Baby What a Big Surprise van Chicago horen? Dan stuur je baby naar radiobnt.nl. En dan horen we zo dadelijk de uitslag. Roger Scheren.

0: Cookie, Pia Rucci zongen ze. En de crème de la crème. Ze zongen het eigenlijk gewoon allemaal, die Cathy Slash. Want die hoorden we op de radio. Sister Slash, she's the greatest dancer. Wij zijn eigenlijk allemaal een beetje de basis voor Will Smith vanmiddag. Ik hoorde Duncan daar straks al And the Beat Goes On draaien van The Whispers. Will Smith maakte daar Miami van. Eerder deze week nog gedraaid in dit programma. En The Greatest Dancer werd later natuurlijk Getting Jiggy With It. Ook van Will Smith. Dus ja, we helpen Will wel een beetje aan de sampletjes voor zijn nieuwe liedjes. Komt allemaal goed. Dus Radio BNT met de middagshow voor donderdag 18/6/2026. En ja, wat gaan we zo dadelijk in de Maximaal Genieten lekker lange uitvoering horen? Wordt dat of Baby What a Big Surprise of Hard to Say I'm Sorry? Je mag nog heel even Hard naar RadioBNT.nl sturen of Baby naar RadioBNT.nl sturen. Dan horen we hem zo dadelijk op de radio, denk ik. Ja, dat zal het zijn. Het is nu exact 4:30, dus we kijken eerst eventjes naar het weer. 33 graden, vrienden. En het hitteplan is van kracht vandaag, hè? Dat weet je. Dus hou er rekening mee. Smeren, drinken, vochtig houden. En let ook op je huisdieren en mensen die een beetje zwakker zijn en ouderen. Houd daar extra rekening mee. Het blijft nog lekker lang warm vanavond. Morgen wordt het nog een klein beetje warmer, 35 graden. Maar dan kans op een klap onweer en zware windstoten. Ik vind het altijd zo eng klinken als je dit weer hebt, om dan te praten over zware windstoten. Maar goed, het zit er allemaal in. Het wordt een mooie cocktail. Een zomersweekend en waarschijnlijk gaat zich dat de komende week ook nog gewoon lekker voortzetten.
1: Radio BNT.
2: Met het laatste nieuws uit Limburg en Brabant.
3: Het Centraal Orgaan Opvang Asielzoekers en burgemeester Freek van Gunnigten hebben geschokt gereageerd op de vondst van een vuurwerkmortier en een pijpbom bij het AZC in aanbouw aan de pastoorsmast in Nuenen. Beiden noemen de actie onacceptabel. Hoewel de komst van de opvanglocatie voor 159 asielzoekers op veel maatschappelijke en juridische weerstand stuit, benadrukt het COA dat de planning ongewijzigd blijft. De eerste asielzoekers worden er medio augustus verwacht. Wel zal er na herhaalde vernielingen extra aandacht zijn voor de veiligheid rondom het pand. Op de Rijksweg N273 ter hoogte van Hiel is vanmiddag om 12 uur een vrouw zwaar gewond geraakt. Het slachtoffer werd tijdens het oversteken gegrepen door een bestelbusje. Vanwege de ernst van de situatie kwamen de brandweer, meerdere ambulances en een traumahelikopter ter plaatse. De vrouw is met spoed overgebracht naar het ziekenhuis. Vanwege het politieonderzoek was de provinciale weg tijdelijk afgesloten. Omwonenden schoten hulpverleners en wachtende automobilisten in de brandende hitte te hulp met drinkwater en parasols. En het verdwenen bronzen onderdeel van het NAVO-kunstwerk op het Lindenplein in Brunsum is weer boven water. Het kunstwerk raakte 2 weken geleden beschadigd toen een man een deel ervan meenam. Nadat de gemeente camerabeelden van de diefstal openbaar maakte, kreeg een gemeentemedewerker tijdens werkzaamheden in het Schutterspark een gouden tip. Hierdoor kon het ontbrekende deel worden veiliggesteld. De gemeente is in overleg met kunstenaar Harald Vlucht om het monument, dat herinnert aan het 50-jarig jubileum van de NAVO in Brunsum, in de oude staat te herstellen. En tot zover het regionieuws op Radio BNT.
4: Dit is Helene de Geest van de ANWB. In het zuiden van het land staat file op de A27 Breda-Gorkum. Tussen knooppunt Hooipolder en Nieuwendijk is de vertraging 10 minuten. Op de A67 Venlo-Eindhoven bij knooppunt Leenderheide ook 10 minuten vertraging door bergingswerkzaamheden. De rechte rijstrook is daar dicht. Op de A73 Maasbracht-Nijmegen tussen knooppunt Het Vonderen en Roermond een kwartier vertraging door een autobrand. Daar is ook een rijstrook dicht. En door slecht wegdek op de A73 van Nijmegen naar Maasbracht tussen Kuik en Boksmeer ook 20 minuten vertraging. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
1: Maximaal genieten is lekker lang luisteren naar
0: Chicago met Hard to Say I'm Sorry.

En dat was hem in zijn volle lengte. Ja, hij staat op het album Chicago 16. Chicago Hard to Say I'm Sorry uit de begin jaren 80. Ik heb aan deze plaat zelf eigenlijk ook wel hele goede herinneringen. Want ik ging destijds naar een zwembad in Kerkrade. En dat was zo'n golfslagbad, buitenbad. En eens in de drie kwartier geloof ik, dan kwamen we naar die golven. En daar hoorde je dit liedje altijd. Ik vond dat wel bijzonder eigenlijk. En jullie vonden dat blijkbaar ook prima. Want er kwamen net iets meer stemmen binnen op Hard to Say I'm Sorry dan op Baby What a Big Surprise. Dit allemaal natuurlijk om een van de oprichters, Walter Perlsleiter, te eren. Die gisteren overleed op 81-jarige leeftijd. Dus dank voor de berichtjes naar radiobnt.nl. En deze is ook toegevoegd aan de playlist op Spotify. En die vind je via radiobnt.nl/maximaalgenieten. Een lange lijst met lange liedjes. Dus ook in deze mooie zomer, zeg maar, waar we al een stiekem heel voorzichtig een beetje in zitten. Komende zondag officieel, op Vaderdag. Maar daar kan dat goed. Daar past die muziek lekker. Dit is die oh zo lekkere middagshow, vrienden. Maar dat had je wel al lang in de gaten, hè? En dat is het station waar je naar luistert. Ja, wist jij dat Andrea Bocelli ooit iets samen zou gaan doen met David Guetta? Ja, nee, eigenlijk niet. Is het een combinatie? Ja, het is een fantastische combinatie. Daar gaat het niet om. Maar ik had nooit gedacht dat dit daadwerkelijk zou gaan gebeuren. Het is gebeurd. Resultaat hoor je nu.

0: DNA.
1: Roger Schepers.
2: Ja, mooi wel hoor. Hey, DNA More Than a Game. En dat hoor je dan samen. Andrea Bocelli, David Guetta, AIA, Megan Thee Stallion. En die doen dat allemaal samen op één plaat. Ik vind hem wel vet geworden eigenlijk. Nooit gedacht dat Bocelli ooit zoiets zou doen. Maar hij deed het wel. En hoe? Fantastisch eigenlijk. Het is de BNT Middagshow, vrienden. Als je de radio net aanzet en je denkt bij jezelf... Goh, wat een leuke zender. Wees dan ambassadeur van Radio BNT. En vertel het tegen iedereen die je tegenkomt. Misschien dat je vanavond even een terrasje gaat pikken ergens of zo... met vrienden, vriendinnen. Dan laat even weten dat Radio BNT er is. En heel Limburg-Brabant via DAB+. En wereldwijd via radiobnt.nl.
1: Radio BNT naar Helene Fischer.
2: Ja, en we gaan jou meenemen misschien. Althans, we gaan vanaf komende maandag een leuke actie doen... als je tussen 10 en 4 uur een liedje van Helene Fischer hoort op de radio. Het zou ademloos kunnen zijn of iets heel anders. We draaien muziek van haar in ieder geval de komende week... tussen 10 en 4 op de radio... Dan zou ik Helene Fischer even sturen naar radiobnt.nl. Even een appje sturen. En eind volgende week maken we dan de uitslag bekend. Wie gaat er naar het Gelderdoom in Arnhem op 30 juni aanstaande waar Helene optreedt? Ik heb haar ooit gezien in Keulen en dat was echt fantastisch. Ze is echt acrobatisch, hè? Dus ze haalt echt halsbrekende toeren uit, letterlijk. En gewoon doorzingen, daar hoor je helemaal niks van. Pink deed dat ooit op Pinkpop een aantal jaren terug. Maar Helene is echt wel een artiest. En misschien kun jij er naartoe. Dus vanaf komende maandag tussen 10 en 4 elke dag hoor je Helene Fischer op de radio. Zodra je Helene hoort, moet je Helene Fischer even appen naar radiobnt.nl. Je moet uiteraard helemaal niks, maar dat zou je kunnen doen. En dan maak je dus kans op ticket voor 30 juni aanstaande in, je gelooft het of niet, het Gelderdoom in Arnhem. En zo zie je maar weer dat je toch van alles even lekker meesnoept bij die leuke zender, hè?

Nou, het is leuk om even iets van Toto te draaien op de radio, hè? Huh? Hoor ik je denken, wat? Nee, dat was toch niet Toto? Nou, jawel, was het eigenlijk wel. En waarom was het dat wel? Omdat de hele plaat eigenlijk ingespeeld is, muzikaal gezien, door Toto. Alleen hebben ze een zanger ingehuurd, genaamd John Mayer. Ene John Mayer. Sub Rock heet het album waar Last Train Home op staat. Misschien zit jij wel in die Last Train Home. Of vanavond, hè? Die gaat laat vanavond, hè? The Last Train Home. Ja, oké. Okay. Nee, prima. Dan heb je nog even de tijd. Het is de BNT-middagshow, vrienden. En straks in deel 2 van de Demens Fijne Radiofeiton, bestaande 2 episoden, gaan we onder andere ons heel even bezighouden met Guns N' Roses. Wat? Hoor ik je denken? Ja, nou, ik kom daar straks wel even op terug. En ik heb je daar wel even bij nodig. Dus dan weet je dat. We hebben het nog even over de podcast. Omdat het kan. En bovenal is het gewoon lekker warm. Tropisch warm. Dus wij hebben gedacht, weet je, bij onze de vormgeving die je op de radio hoort. En dan hoor je nu denken, wat is in godesnaam vormgeving? Nou, kijk, dit bijvoorbeeld. Als ik dit instart hier. Dat is vormgeving. Nou, kijk, en die hebben we dus ook in een soortement van zomersausje gegooid.

Kijk, en dat is lekker om dat te gebruiken. Hè? Dat wilde ik even aankondigen. Ik val je daar verder niet mee lastig, want het gaat verder ook. Hoeft dat geen probleem te zijn, maar ik wil wel even delen dat ik het lekker vind. Het is de BNT Middagshow met in 1997 de broertjes Hansen. Scoorden ineens een nummer 1 hit en dan wisten ze zelf ook niet dat dat ging gebeuren. Wat?

0: BNT.
1: De zomer is aan.
2: Voordeel dat blijft hangen bij Trekpleister. Nu Witte Reus toiletblokken. 4 stuks voor maar €5. Ga dus meteen naar de winkel of trekpleister.nl.
3: Samen kijken we uit naar dat ene moment waarop we even één zijn. En met z'n allen achter Oranje staan. Het AD brengt het WK-voetbal dichterbij dan ooit. Samen delen we Oranje. Samen delen we het AD. Mis niets. Ga naar ad.nl/WK. Samen delen we
4: Oranje. Deze week met Praxis Plus. Een Black & Decker 18 volt accuboormachine met 2 accu's, een toolbox en veel accessoires van 203 voor maar 69,99 met cashback. Misschien iets voor Vaderdag? Voor de makers. Praxis.
5: Bij Lidl wensen we Nederland het allerbeste. En dat kunnen we goed gebruiken, want er moet weer flink gesupported worden. Daarom deze week Trostomaten. 1 kilo voor 89 cent.

0: Ja!
1: Oh, daar heb je tante Lies. Die zou ik nog helpen met haar zoektocht naar een nieuwe telefoon. Ze kan beter gewoon even op BelSimpel kijken.
2: Want BelSimpel bestaat 20 jaar en viert feest. Zo bestel je nu de Samsung Galaxy S26 Ultra met Vodafone voor de beste prijs van Nederland. Zo BelSimpel kan het zijn.
3: Shop de sale bij Zalando. Bespaar tot wel 50% op must-haves.
4: Wat doe ik aan voor een onvergetelijke zomer?
3: Vind de perfecte look voor elke gelegenheid en bespaar tot wel 50%. Word lid van Plus voor meer voordelen.
4: Wat doe ik aan?
3: Shop nu bij Zalando.
5: Ontvang jij toeslag? Check, dan is dit bericht voor jou. Dienst Toeslagen heeft een nieuwe bank en dus ook een nieuw rekeningnummer. Daarom zie je voortaan een nieuw rekeningnummer bij de uitbetaling van je toeslag. Let in deze periode extra goed op. Wij sturen nooit betaalverzoeken via e-mail, sms of WhatsApp. Kijk voor meer informatie op toeslagen.nl/bank. Check, pas aan en door.
6: Radio BNT.
7: Dit is de nieuwsupdate.
8: Het aantal werknemers dat langdurig thuis zit door ziekte of arbeidsongeschiktheid is sinds 2022 met 10% gestegen. Terwijl het aantal werkenden in diezelfde tijd maar met 4% toenam. Inmiddels staan meer dan 900.000 mensen aan de kant. Topman Jeroen Tiel van Randstad Nederland waarschuwt dat dit zorgt voor een flinke disbalans op de arbeidsmarkt. Een van de bekendste bomen van het Verenigd Koninkrijk heeft het loodje gelegd. De eik was een van de grootste van Engeland en wereldberoemd door zijn enorme omvang, zijn hoge leeftijd van zo'n 1200 jaar en de link met de legende van Robin Hood, die zou in de holle stam van de boom hebben geschuild. Dit voorjaar kreeg de boom geen bladeren meer en na meerdere mislukte reddingspogingen gaan deskundigen er nu vanuit dat hij volledig is afgestorven. De ouders uit Dalfsen die vorig jaar hun eigen kinderen ontvoerden hebben vandaag 24 maanden celstraf gekregen, waarvan 17 maanden voorwaardelijk. Omdat ze de rest van de tijd al hebben vastgezeten in voorarrest, hoeven ze niet terug de gevangenis in. De kinderen, een meisje van 11 en een jongetje van 6, stonden destijds onder toezicht en waren al uit huis geplaatst toen ze vorig jaar op 31 maart onder dreiging werden meegenomen. En niet alleen mensen, maar ook dieren kunnen de komende dagen last krijgen van de warmte. De Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit waarschuwt veehouders voor hittestress bij onder andere koeien, varkens, schapen en paarden. Boeren moeten hun dieren genoeg schaduw en drinkwater geven. De NVWA controleert dit en zet daar deze zomer voor het eerst drones voor in. Het weer nog, vanmiddag veel zon en het blijft droog. Langs de kust van Zeeland en de kust van Zuid-Holland bestaat de kans op mist. En de middagtemperatuur varieert van 25 graden in het noorden tot 32 in het zuiden. Dit was het nieuws bij Radio BNT.
9: Dit is Helene de Geest van de ANWB. In het zuiden van het land staat file op de A2 Utrecht Den Bosch. Tussen Culemborg en Zaltbommel is de vertraging 20 minuten. Op de A58 Breda Tilburg tussen Knapend Galder en Knapend Sint-Annabos 25 minuten extra reistijd. Op de A73 Nijmegen Maasbracht tussen Malde en Boksmeer sta je een half uur in de file door slecht wegdek. En in Zeeland file op de N256 Goes-Zierikzee tussen Goes en de afrit Kortgene ook ongeveer een kwartier extra reistijd. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
10: Kans maken op tickets voor Helene Fischer op 30 juni in het Gelredome?
6: Vanaf maandag op BNT.

0: En ze heeft het met zoveel gedaan. En ze maakt eigenlijk volgens mij nog steeds platen. Ze treedt ook nog steeds op. Ze heeft borstkanker overleefd. Dat is natuurlijk fantastisch. En ze werd eigenlijk bekend in de jaren 80. Met I Should Be So Lucky. Hopelijk is ze nog steeds happy. Dat gun ik er ontzettend. Kylie Minogue, Can't Get You Out of My Head. 6:05. Goedemiddag. Dit is deel 2 van de middagshow. Het is 18 juni 2026. Donderdag, vrienden. 33 graden. Hitteplan is van kracht. Dus wees voorzichtig. Ook met de wat ouderen om je heen en de wat zwakkeren die wat zwak zijn qua gezondheid. Houd ze even in de gaten. En veel drinken, goed insmeren, dat is absoluut heel belangrijk. En ook voor de dieren, we horen het er straks al in het nieuws. Koeien, paarden, varkens, schapen. Maar vergeet ook je huisdieren niet wat extra aandacht te geven. Ik kan niet anders zeggen als smeer je hond in en hou je poes nat.
1: De BNT Middagshow met Roger Schepers.
0: Olivia Dean en Sam Fender.

0: toontje lager, hè, die hoorde. Net als in de film, daar begon het allemaal mee. En die hebben toen een album uitgebracht waar dit liedje op stond. Dat heette Drop of Eronder. Zo, hè, dat is Drop of Eroverheen. Nou, maar dat maakt het niet uit. Drop of Eronder, zo heette dat album. En Stiekem Gedanst ken je natuurlijk zoveel te doen. Erik Mezi, de zanger die daarna ook gewoon leraar is geworden, voor de klas stond. Schappig, hè? Net als in de film, je zou naar Toy Story kunnen gaan. Toy Story 5, je zou ook naar de film Michael kunnen gaan. Waarvan bekend is dat er een deel 2 gaat komen over het leven van Wacko Jacko Michael Jackson. Dus ja, het is wederom een hit. Alles wat die man aanraakt, postuum zelfs, want hij weet er helemaal niks van. Dat verandert gewoon ook nog even keihard in goud. Dat is echt niet normaal. Vrienden, vanavond staan de vrienden van Guns N' Roses in de Ziggo Dome in Amsterdam. Een paar jaar geleden zouden ze op gaan treden op Megaland en Landgraaf. Daar werden te weinig kaarten verkocht. Het concert is verplaatst naar Weert. En vanavond staan ze dus in de Ziggo Dome. En hoe goed is Axl Rose nog bij stem? Misschien ben je er wel onderweg naartoe. Of heb je geen kaarten meer kunnen krijgen? Of dacht je, nou ja, ik wil gaan, maar heb het toch niet gedaan? Dan heb ik wel iets voor de thuisblijvers. Vraag je favoriete Guns N' Roses hit even aan. Doe dat via radiobnt.nl. Ga ik straks voor 6 uur jouw favoriete Guns N' Roses track draaien. Wat wil je horen van Guns N' Roses? Radiobnt.nl, stuur maar door. Dan hoor je hem straks op de radio. Het is de BNT Middagshow, vrienden. Als je op je werk zit op dit moment te broeien... Het is geen goed Nederlands, maar het is wel wat het een beetje is qua weer op dit moment. Vraag gewoon even een lekkere, leuke lijst met zomerclassics aan. Doe dat even met je collega's. Gewoon even van, hé joh, weet jij nog wat leuks? Maak een leuke lijst. Stuur die ook naar radiobnt.nl. En hoor wellicht je favoriete voorkeur morgenochtend terug op de radio. Tussen 10 en 12 uur in de baas en tijd hier bij BNT. Elke maandag tot en met vrijdag tussen 10 en 12. Je favoriete muziek. Als je op de werkvloer zit en beter kunt functioneren met muziek. En volgens mij is dat zo. Dan zie je het als arbeidsvitamintjes. En vraag een leuke lijst met zomerliedjes aan. Stuur hem naar radiobnt.nl. Et voilà. Morgen op de radio tussen 10 en 12 uur in de baas en tijd.
1: Helene Fischer komt op 30 juni naar het Gelderdom in Arnhem.
2: En Radio BNT heeft tickets voor je. Hoor je komende week Helene Fischer op de radio tussen 10 uur 's ochtends en 4 uur 's middags. App dan Helene Fischer via radiobnt.nl.
1: En maak kans op tickets voor haar concert in het Gelderdom.
2: Op 30 juni. Vanaf maandag op BNT.
3: Ab Montag auf Radio BNT.
2: Dit is Radio BNT.

En we zetten de rem erop, hè, gewoon omdat het kan. Even een remschijf draaien op de radio. Gewoon omdat dat leuk is en lekker is als je aan tafel zit of achter de barbecue. Smakelijk. Houd de radio op BNT. Schuif nog tot een uurtje of zes even gezellig bij je aan, omdat het kan. Michael Stipe en Kay Pearson.

0: Ed Sheeran en Shivers, Etje Kretje was dat. En ik zie hem nog staan op het hoofdpodium, de mainstage van Pinkpop. Toen hij daar gewoon met zijn apparaatje even stond te spelen. Ja, dat is echt toch wel, was echt wel geweldig. Want hij stond daar gewoon alleen. En hij was een heel orkest. Hij was veel, maar nou ja, hij was eigenlijk weinig. Maar het was veel wat je hoorde en het was helemaal fantastisch. Shiny Happy People van R.E.M. daarvoor. Het is de middagshow op BNT. En ja, komende week dus kans op tickets voor Helene Fischer, die op gaat treden op 30 juni aanstaande in het Gelderdome in Arnhem. En dat gaan we vanaf komende maandag doen. Dus we blijven dat vandaag een beetje teasen. We teasden eerder deze week al dat we dit vandaag gingen teasen. En we gaan je gelukkig maken. En er komen leuke inzendingen binnen, hoor. Je favoriete Guns N' Roses track. Vanavond staan ze in de Ziggo Dome in Amsterdam. Wat wil je horen van Guns N' Roses? Ik ga er eentje draaien straks voor 6 uur. Aan jou om mij door te geven welke je wil horen. Sweet Child O' Mine komt binnen. Knocking on Heaven's Door komt binnen. November Rain. Ja, snap ik. Maar ja, oké. Nou goed, dus vraag maar aan. Vanavond in de Ziggo Amsterdam en zo dadelijk bij BNT op de radio. Wat wil je horen van Guns N' Roses? Even een berichtje sturen, als het kan. Althans, dat zouden wij leuk vinden. Radio BNT.nl.
1: Rogier Schepers en de BNT Middagshow. Waar muziek je raakt. Radio BNT.
0: Jeanne Paul en Sia.

0: Trills. En het is 5:30. Zo. Middels Cheap Trills gewoon 5:30. Hoe vet is dat? Nou, we kijken even naar het weer, vrienden. Het is de dag waarop het hitteplan is ingegaan en we 33 graden tellen. Broeierig warm is het. Het is zonnig. Blijft vanavond ook nog warm. Zakt een klein beetje terug vannacht naar een graad of 22. Dus dat is best nog wel warm voor de nacht. Morgen dan tellen we nog een paar graden bij. Alleen is er dan meer kans op zware windstoten en bewolking. En onweersbuien. Het wordt wel 35 graden. Komende dagen blijven we dit weerbeeld houden. Dus dat ziet er op zich goed uit. Maar houd rekening met smeren en veel drinken.
1: Radio BNT.
2: Met het laatste nieuws uit Limburg en Brabant.
3: Het Centraal Orgaan Opvang Asielzoekers en burgemeester Freek van Gunnigten hebben geschokt gereageerd op de vondst van een vuurwerkmortier en een pijpbom bij het AZC in aanbouw aan de pastoorsmast in Nuenen. Beiden noemen de actie onacceptabel. Hoewel de komst van de opvanglocatie voor 159 asielzoekers op veel maatschappelijke en juridische weerstand stuit, benadrukt het COA dat de planning ongewijzigd blijft. De eerste asielzoekers worden er medio augustus verwacht. Wel zal er na herhaalde vernielingen extra aandacht zijn voor de veiligheid rondom het pand. Op de Rijksweg N273 ter hoogte van Hiel is vanmiddag om 12 uur een vrouw zwaar gewond geraakt. Het slachtoffer werd tijdens het oversteken gegrepen door een bestelbusje. Vanwege de ernst van de situatie kwamen de brandweer, meerdere ambulances en een traumahelikopter ter plaatse. De vrouw is met spoed overgebracht naar het ziekenhuis. Vanwege het politieonderzoek was de provinciale weg tijdelijk afgesloten. Omwonenden schoten hulpverleners en wachtende automobilisten in de brandende hitte te hulp met drinkwater en parasols. En het verdwenen bronzen onderdeel van het NAVO-kunstwerk op het Lindenplein in Brunsum is weer boven water. Het kunstwerk raakte 2 weken geleden beschadigd toen een man een deel ervan meenam. Nadat de gemeente camerabeelden van de diefstal openbaar maakte, kreeg een gemeentemedewerker tijdens werkzaamheden in het Schutterspark een gouden tip. Hierdoor kon het ontbrekende deel worden veiliggesteld. De gemeente is in overleg met kunstenaar Harald Vlucht om het monument, dat herinnert aan het 50-jarig jubileum van de NAVO in Brunsum, in de oude staat te herstellen. En tot zover het regionieuws op Radio BNT.
4: Dit is Helene de Geest van de ANWB. In het zuiden van het land staat file op de A2 Utrecht Den Bosch. Tussen Culemborg en Zaltbommel is de vertraging 20 minuten. Op de A58 Breda Tilburg tussen Knap het Galder en Knap het Sint-Annabos 25 minuten extra reistijd. Op de A73 Nijmegen Maasbracht tussen Malden en Boksmeer sta je een half uur in de file door slecht wegdek. En in Zeeland file op de N256 Goes-Zierikzee tussen Goes en de afrit Kortgene ook ongeveer een kwartier extra reistijd. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
5: Erik Scherrer. En ik heb het heel graag over verrijkte omgeving. Dat is een omgeving die daag je uit. Je moet moeite doen. Je moet nieuwe dingen doen. En nou, een mooi voorbeeld daarvan heb ik net persoonlijk ervaren met Roger Schepers. Want ja, die stelt de goede vragen. Daar moet je over nadenken. En heb je een geweldig gesprek.

0: Fischer komt op 30 juni naar het Gelderdoom in Arnhem.
1: En Radio BNT heeft tickets voor je. BNT. Hoor je komende week Helene Fischer op de radio tussen 10 uur 's ochtends en 4 uur 's middags. App dan Helene Fischer via radiobnt.nl.
0: En maak kans op tickets voor haar concert in het Gelderdoom.
1: Op 30 juni. Radio.

10 minuten voor 6. You Sang to Me, Mark Anthony daarvoor. En de zomer, die is aan. Die is duidelijk aan, dat hoor je ook qua muziek. Dat is helemaal geen probleem. Draaien we gewoon 24-7 je favoriete hits en classics hier op BNT. En we hebben dan de ochtendshow. We hebben in de baas een tijd. Duncan in de middag, de middagshow. We hebben het Radio BNT Ethisch Café. Het meest ethisch verantwoorde radioprogramma van de Nederlandse radio. Maandagavond tussen 7 en 9 met Raoul Moreau. Als je toch zo'n naam hebt, dan komt het toch helemaal goed in het leven. Dan heb je toch verder helemaal niets meer te wensen, vrienden. We hebben een vraagje gesteld, begin van dit uur. Vanavond staan de vrienden van Guns N' Roses in de Ziggo Dome in Amsterdam. De voormalige Kabelcubus. En ik dacht, ja, ik wil van jou wel eens horen wat jij van Guns N' Roses zou willen horen op de radio. Ik heb je gevraagd je favoriete Guns N' Roses track door te sturen naar radiobnt.nl. Er kwamen er een hele hoop binnen. Sweet Child O' Mine, November Rain kwam zelfs binnen, zei ik al. Knocking on Heaven's Door, daar wil ik je van Eric Clapton en Wendy Crawford. En wie dat allemaal niet nog meer gedaan heeft. Maar deze kwam eigenlijk iets vaker binnen. En vind ik dan wel mooi dat jullie toch voor een rustige plaat kiezen. Maar dat heeft waarschijnlijk dan ook te maken met het weertype van dit moment. 33 graden Celsius. En de temperatuur op BNT is volgens mij 100 graden. Het knalt uit je radio. Jullie wilden Don't Cry horen. Guns N' Roses.

hallo. Ik hoop dat hem dat vanavond ook lukt daar in de Ziggo in Amsterdam, dat hij dat zo lang volhoudt. Guns N' Roses, Don't Cry. Jullie wilden deze horen, vrienden. Dit was de ene laatste die we draaiden in die show vandaag. Dank voor je aanwezigheid. Morgenmiddag even naar vieren. Wij wederom in date. Ik wens je fijne donderdagavond. Hou op Radio BNT hier. Je favoriete vitamintjes. Ook met 33 graden. Wij houden van...

0: Party.
1: De zomer is aan. Lekker lezen op vakantie, Cassie. Want met Kobo Plus geniet je tijdens je vakantie nu van meer dan 1 miljoen boeken. Zonder ergens aan vast te zitten. Probeer Kobo Plus nu 30 dagen gratis via Bol.
2: Als je in de file weer van 1 naar 2 naar 1 moet schakelen. Upgrade dan naar een automaat. Op Marktplaats. Want met het aanbod van ruim 7000 betrouwbare autobedrijven vind je altijd de auto die je nodig hebt. Marktplaats. Elke deal een groot verschil.
3: Voor iedere vakantie is daar weer de grote vraag. Hebben we alles? Ook een reisverzekering? De doorlopende reisverzekering van ANWB is weer als beste getest. En nu met 15% korting. Zo ga je pas echt zorgeloos op vakantie.
4: ANWB en gaan.
5: Meer zon, meer voordeel bij Trekpleister. Nu 1 plus 1 gratis op alle Vision zonbescherming. Ga deze week nog naar de winkel en sla in voor een schijntje. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
6: Juich mee met Oranje. Zet de barbecue maar aan. Vlees, vis, vega en frisse salades. Kies en mix 4 voor 10 euro. Barbecue beukers, dat is de ja van Jumbo.
7: Je huis is geen stapel stenen, maar een verzameling herinneringen. De plek waar je kinderen zijn geboren, je een traan hebt gelaten en waar je met vrienden hebt gelachen. Als NVM-makelaar begrijpen we maar al te goed dat het niet altijd even makkelijk is om je huis te verkopen. Maar we helpen je graag bij elke stap.
8: De beste plek voor jou, NVM. Er zijn van die dingen die je 's nachts wakker kunnen houden.
9: Hola, ¿dónde está mi casa?
8: Zoals je partner die zijn cursus Spaans herhaalt in zijn slaap.
9: Paella, paella.
8: Ga gewoon naar Beterbed. Met de Beterbed lichaamscan vergelijken we alle topmerken. Zoals Emma, M-Line en Tempoor. En vinden zo het matras waarop je nooit meer wakker hoeft te liggen.
9: Buenas noches.
8: Dus, retteketet. En vamos naar Beterbed.
10: De komende weken is het hebbes bij Ben. Met bijvoorbeeld een SIM-only. Met 30 gig en 200 minuten voor maar 9 euro per maand. Kijk op ben.nl.
11: Hebbes.
3: ANWB Zomeralert. Nu giga vakantievoordeel. Van doorlopende reisverzekering, Wegenwacht Europa, tot de perfecte wandelschoen. Pak je voordeel op ANWB.nl en gaan.
12: Waarom zitten die mensen op onze zolder?
13: Die pakken het dak heel goed in, zodat jij het zomers minder warm en 's winters minder koud hebt.
12: Hoe dan?
13: Nou, met isolatie. En dat bespaart ons elke maand weer wat geld.
14: Is jouw huis klaar voor de toekomst? Ontdek hoe je met kleine stappen je huis isoleert en direct bespaart op energiekosten. Kijk welke subsidies voor jou klaarstaan en hoe je vandaag al kunt beginnen op verbeterjehuis.nl.
1: Radio BNT.
15: Dit is de nieuwsupdate.
16: VNO-NCW en MKB Nederland waarschuwen ondernemers met een WordPress-site om direct hun beveiliging te controleren. Na een internationale politieactie bleek dat cybercriminelen duizenden websites gebruiken om malware te verspreiden. Vooral MKB-bedrijven zonder eigen IT-afdeling zijn getroffen. Via gelekte wachtwoorden en verborgen achterdeuren werden de sites misbruikt. Door de aanhoudende hitte zijn meerdere sportevenementen aangepast of afgelast. De TT City Run in Assen en de FBK Dubbele Mijl gaan niet door. Andere organisaties korten routes in, vervroegen eindtijden en treffen extra maatregelen, zoals waterpunten en verkoelingszones. Sinds vandaag geldt landelijk het Nationaal Hitteplan. Een Duitse WK-bezoeker heeft aangifte gedaan nadat AI-beelden hem ten onrechte als Adolf Hitler afbeelden. De gemanipuleerde foto van een jeugdmoment tijdens de wedstrijd tegen Curaçao werd massaal gedeeld op sociale media. Hoewel hij zelf moeilijk herkenbaar is, is zijn zoon dat wel. Ook andere vervalste beelden van Duitse fans circuleerden online. De dieselprijs is in enkele maanden fors gedaald, van €2,82 naar €2,26 per liter. Mede door een voorlopig akkoord tussen de Verenigde Staten en Iran, waardoor de spanningen rond de Straat van Hormuz afnamen. Transportbedrijven profiteren hiervan, maar blijven voorzichtig vanwege de onzekere energiemarkt en hun kleine winstmarges. Dan nog het weer. Vanavond is het zonnig en warm en ook komende nacht blijft het droog met brede opklaringen en minima rond de 15 tot 17 graden. Morgen wordt het opnieuw zeer warm en zonnig met temperaturen van 26 graden aan de kust tot 32 graden landinwaarts. Later op de dag neemt vanuit het zuidwesten de kans op onweersbuien toe. Dit was het nieuws op Radio BNT.
15: Kans maken op tickets voor Helene Fischer op 30 juni in het Gelredome?
1: Vanaf maandag op BNT.
0: van Radio.

0: Helene Fischer komt op 30 juni naar het Gelderdom in Arnhem.
1: En Radio BNT heeft tickets voor je. Hoor je komende week Helene Fischer op de radio tussen 10 uur 's ochtends en 4 uur 's middags. App dan Helene Fischer via radiobnt.nl.
0: En maak kans op tickets voor haar concert in het Gelderdom.
1: Op 30 juni. Vanaf maandag op BNT.
2: Ab Montag auf Radio BNT.
1: Dit is Radio BNT.
3: Luister dan, grap. Ik ga jou wat zeggen. En ik gebruik mijn eigen woorden. Dat hoef ik jou niet uit te leggen. Het was een mooie vrijdagmiddag. En ik reed door de stad. Komt die motoragent naast me. En ik denk, fuck. Hij zegt vroeger, luister goed. Het licht was al lang rood. En je reed ook veel te hard. En het was mijn vrouw naar wie je floot. Ik zag, luister agent, het is een veel te mooie dag. Dus schrijf die boete maar en steek hem waar ik het niet zeggen mag.
4: René Gap, zing het voor ze.

0: met het laatste nieuws uit Limburg en Brabant.
1: Het Centraal Orgaan Opvang Asielzoekers en burgemeester Freek van Gunnigten hebben geschokt gereageerd op de vondst van een vuurwerkmortier en een pijpbom bij het AZC in aanbouw aan de pastoorsmast in Nuenen. Beiden noemen de actie onacceptabel. Hoewel de komst van de opvanglocatie voor 159 asielzoekers op veel maatschappelijke en juridische weerstand stuit, benadrukt het COA dat de planning ongewijzigd blijft. De eerste asielzoekers worden er medio augustus verwacht. Wel zal er na herhaalde vernielingen extra aandacht zijn voor de veiligheid rondom het pand. Op de Rijksweg N273 ter hoogte van Hiel is vanmiddag om 12 uur een vrouw zwaar gewond geraakt. Het slachtoffer werd tijdens het oversteken gegrepen door een bestelbusje. Vanwege de ernst van de situatie kwamen de brandweer, meerdere ambulances en een traumahelikopter ter plaatse. De vrouw is met spoed overgebracht naar het ziekenhuis. Vanwege het politieonderzoek was de provinciale weg tijdelijk afgesloten. Omwonenden schoten hulpverleners en wachtende automobilisten in de brandende hitte te hulp met drinkwater en parasols. En het verdwenen bronzen onderdeel van het NAVO-kunstwerk op het Lindenplein in Brunsum is weer boven water. Het kunstwerk raakte 2 weken geleden beschadigd toen een man een deel ervan meenam. Nadat de gemeente camerabeelden van de diefstal openbaar maakte, kreeg een gemeentemedewerker tijdens werkzaamheden in het Schutterspark een gouden tip. Hierdoor kon het ontbrekende deel worden veiliggesteld. De gemeente is in overleg met kunstenaar Harald Vlucht om het monument, dat herinnert aan het 50-jarig jubileum van de NAVO in Brunsum, in de oude staat te herstellen. En tot zover het regionieuws op Radio BNT.

0: Twente.
1: De zomer is aan.
2: Vandaag de energiecrisis, morgen een cyberaanval. Hoe ga ik hiermee om?
3: Juist in een wereld die continu beweegt, staan wendbare organisaties open voor verandering en zien daarin nieuwe mogelijkheden. Vol vertrouwen bij elke transformatie. Met EY naast je. Ontdek EY Resilience op ey.nl. Shape the future with confidence.
4: Ben je ook nieuwsgierig? Secondlove.nl.
5: 18 plus, speelbewust.
6: Ja.
7: Echt serieus? Wat een geld.
8: 18.000. Godverdikke me.
9: En ben jij de volgende postcode loterijwinnaar?
10: Altijd zon, altijd zomer, altijd iets voor jou bij Weekamp. En nu tijdens de Last Minute Deals hoge korting op fashion, zonverzorging en meer. Vandaag besteld, is morgen zomer klaar. Altijd Weekamp.
11: Zin in avontuur? Wat dacht je ervan om een boottocht te maken in Arendel? Op volle snelheid als superheld de aarde te redden? Of om door een gigantische keuken te rennen? Voor avontuur ga je naar Disney Adventure World.
12: Stap in een wereld vol avontuur in Disney Adventure World. Het vernieuwde park met Marvel, Pixar en Frozen themawerelden in Disneyland Parijs. Boek nu je zomer- of herfstvakantie op disneylandparijs.com.
13: Wandelen door het vijfsterrenlandschap van Zuid-Limburg? Ga naar heuvellandwandelvierdaagse.nl en schrijf je in. Ervaar onze Bourgondische gezelligheid en mooie routes met de Heuvelland Wandelvierdaagse. Van 6 tot en met 9 augustus.
14: Straks elke barbecue smaakvol vastgelegd? Nu geregeld. Dat doe je met de iPhone 17. Nu met extra veel voordeel. Want bij Odido hebben we nu vakantiegeldaftellers. Tijdelijke supervoordelige deals waarmee je alles uit je zomer haalt. Ga naar odido.nl of kom langs in de Odido-shop. Tot zo!
15: Zoveel voor zo weinig bij Trekpleister. Nu alle producten van Lucovitaal 2 plus 3 gratis. Lucovitaal, dat is krachtig en goedkoop. Grijp niet mis en ga deze week naar de winkel. Dit is een gezondheidsproduct. Lees voor het kopen de verpakking.
16: Nieuw, de bonustrekking. 1 op de 5 postcodes wint. En iedereen krijgt een lotcadeau. Activeer jouw lot op postcodeloterij.nl.
5: 18 plus, speelbewust.
17: Kijk, daar ligt hij. De berg. Met witte toppen die tot aan de hemel reiken. Maar niet voor lang. Niet met een reus in huis. Witte Reus. Wast een berg, kost een beetje. Al 60 jaar.
18: Radio BNT.
19: Dit is de nieuwsupdate.
20: Uit controle van de NAVO blijkt dat Tsjechië, Slovenië en Albanië in 2025 toch minder dan de afgesproken 2% van hun bruto binnenlands product aan defensie hebben uitgegeven. Eerder meldde de NAVO dat alle lidstaten de norm haalden. Boekenonderzoek wees echter uit dat sommige opgevoerde uitgaven niet meetellen als defensiebestedingen. De Israëlische premier Benjamin Netanyahu benadrukt het belang van de nauwe relatie met de Verenigde Staten, ondanks spanningen rond een Amerikaanse akkoord met Iran over het beëindigen van conflicten in de regio. Netanyahu stelt dat Israël zijn veiligheidsbelangen blijft verdedigen, terwijl het de strategische samenwerking met de Verenigde Staten wil behouden. President Donald Trump uitte recent kritiek op het Israëlische optreden in Libanon. VNO-NCW en MKB Nederland waarschuwen ondernemers met een WordPress-site om direct hun beveiliging te controleren. Na een internationale politieactie bleek dat cybercriminelen duizenden websites gebruiken om malware te verspreiden. Vooral MKB-bedrijven zonder eigen IT-afdeling zijn getroffen. Via gelekte wachtwoorden en verborgen achterdeuren werden de sites misbruikt. Door de aanhoudende hitte zijn meerdere sportevenementen aangepast of afgelast. De TT City Run in Assen en de FBK Dubbele Mijl gaan niet door. Andere organisaties korten routes in, vervroegen eindtijden en treffen extra maatregelen, zoals waterpunten en verkoelingszones. Sinds vandaag geldt landelijk het Nationaal Hitteplan. Dan nog het weer. Vanavond is het zonnig en warm en ook komende nacht blijft het droog met brede opklaringen en minima rond de 15 tot 17 graden. Morgen wordt het opnieuw zeer warm en zonnig met temperaturen van 26 graden aan de kust tot 32 graden landinwaarts. Later op de dag neemt vanuit het zuidwesten de kans op onweersbuien toe. Dit was het nieuws op Radio BNT.
21: Kans maken op tickets voor Helene Fischer op 30 juni in het Gelredome?
22: Vanaf maandag op BNT. Van Radio.

De beste afsluiter van je werkdag is Radio BNT. Elke middag vanaf 4 uur hoor je Rocher met de BNT Middagshow. Elke werkdag vanaf 4 uur Rocher Schepers en de BNT Middagshow. Radio BNT.

0: Fischer komt op 30 juni naar het Gelderdom in Arnhem.
1: En Radio BNT heeft tickets voor je. BNT. Hoor je komende week Helene Fischer op de radio tussen 10 uur 's ochtends en 4 uur 's middags. App dan Helene Fischer via radiobnt.nl.
0: En maak kans op tickets voor haar concert in het Gelderdom.
1: Op 30 juni. Radio BNT. Vanaf maandag op BNT.

0: met het laatste nieuws uit Limburg en Brabant.
1: Het Centraal Orgaan Opvang Asielzoekers en burgemeester Freek van Gunnigte hebben geschokt gereageerd op de vondst van een vuurwerkmortier en een pijpbom bij het AZC in aanbouw aan de Pastoorsmast in Nuenen. Beiden noemen de actie onacceptabel. Hoewel de komst van de opvanglocatie voor 159 asielzoekers op veel maatschappelijke en juridische weerstand stuit, benadrukt het COA dat de planning ongewijzigd blijft. De eerste asielzoekers worden er medio augustus verwacht. Wel zal er na herhaalde vernielingen extra aandacht zijn voor de veiligheid rondom het pand. Op de Rijksweg N273 ter hoogte van Hiel is vanmiddag om 12 uur een vrouw zwaar gewond geraakt. Het slachtoffer werd tijdens het oversteken gegrepen door een bestelbusje. Vanwege de ernst van de situatie kwamen de brandweer, meerdere ambulances en een traumahelikopter ter plaatse. De vrouw is met spoed overgebracht naar het ziekenhuis. Vanwege het politieonderzoek was de provinciale weg tijdelijk afgesloten. Omwonenden schoten hulpverleners en wachtende automobilisten in de brandende hitte te hulp met drinkwater en parasols. En het verdwenen bronzen onderdeel van het NAVO-kunstwerk op het Lindenplein in Brunsum is weer boven water. Het kunstwerk raakte 2 weken geleden beschadigd toen een man een deel ervan meenam. Nadat de gemeente camerabeelden van de diefstal openbaar maakte, kreeg een gemeentemedewerker tijdens werkzaamheden in het Schutterspark een gouden tip. Hierdoor kon het ontbrekende deel worden veiliggesteld. De gemeente is in overleg met kunstenaar Harald Vlucht om het monument, dat herinnert aan het 50-jarig jubileum van de NAVO in Brunsum, in de oude staat te herstellen. En tot zover het regionieuws op Radio BNT.

0: Comité.
1: De zomer is aan.
2: Word nu abonnee en krijg een gratis extra staatsslot voor de 1 juli droomsalaristrekking.
3: Ben je ook nieuwsgierig? Secondlove.nl.
2: Even 30 jaar op sabbatical? Ja, want met de droomsalaristrekking van Staatsloterij maak je kans op 10.000 euro per maand. 30 jaar lang. Belastingvrij. 1 juli kan het gebeuren. Koop dus nu je staatslot in de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
4: Quick Wash is het wasmiddel voor korte wasjes van Robijn. Een schone en frisse was. Al vanaf 15 minuten. Zo snel en fijn. Nu ook Optimum White voor stralend witte was. En puur en zacht met een heerlijke zachte geur die je verrast.
5: Shop de sale bij Zalando. Bespaar tot wel 50% op must-haves.
6: Wat doe ik aan voor een onvergetelijke zomer?
5: Vind de perfecte look voor elke gelegenheid en bespaar tot wel 50%. Word lid van Plus voor meer voordelen.
6: Wat doe ik aan?
5: Shop nu bij Zalando.
7: Hallo ondernemer, Odido Business hier. Onze zakelijke aftellers lopen weer. Met nu tijdelijk superveel voordeel op telefoons, plus een cashback op onze zakelijke unlimited abonnementen. Pak je favoriete deal snel, voordat de teller afloopt. Kom langs in de Odido shop of kijk op odido.nl/business. Tot zo!
8: Bij Ziggo heb je altijd alles om van het voetbal te kunnen genieten. Switch daarom nu naar Ziggo en score een gratis Samsung TV ter waarde van €699. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels. Geldig bij een 2-jarig internet- en tv-abonnement. Je hebt nog 4 dagen. Ziggo. Switch en score, ook voor ondernemers. Ga naar ziggo.nl/zakelijk.
9: Op zoek naar verwarming, sanitair en installatiemateriaal? Of je nou op de klus staat of thuis aan de slag gaat, je vindt het gewoon bij Warmteservice. Zoals je nieuwe douchesysteem van Grohe. Warmteservice. Gewoon perfect geregeld.
1: Radio BNT.
0: Dit is de nieuwsupdate.
10: Parijs heeft Palestijnse burgers en journalisten het ereburgerschap verleend als symbolische steunbetuiging aan het Palestijnse volk. Burgemeester Emmanuel Grégoire benadrukte dat dit het leed van Israëlische slachtoffers niet ontkent. De ceremonie vond plaats in aanwezigheid van Halaha Muhasira. Eerder verleende Parijs ook ereburgerschap aan inwoners van Kiev. De Amerikaanse vicepresident J.D. Vance zegt dat de 60-daagse onderhandelingsperiode in het akkoord met Iran vandaag is ingegaan. In die periode geldt een staakt het vuren tussen Iran, de Verenigde Staten en Israël. De gesprekken over een definitief vredesplan starten dit weekend in Zwitserland. Belangrijk punt blijft de omgang met Iraans verrijkt uranium. Uit controle van de NAVO blijkt dat Tsjechië, Slovenië en Albanië in 2025 toch minder dan de afgesproken 2% van hun bruto binnenlands product aan defensie hebben uitgegeven. Eerder meldde de NAVO dat alle lidstaten de norm haalden. Boekenonderzoek wees echter uit dat sommige opgevoerde uitgaven niet meetellen als defensiebestedingen. De Israëlische premier Benjamin Netanyahu benadrukt het belang van de nauwe relatie met de Verenigde Staten, ondanks spanningen rond een Amerikaans akkoord met Iran over het beëindigen van conflicten in de regio. Netanyahu stelt dat Israël zijn veiligheidsbelangen blijft verdedigen, terwijl het de strategische samenwerking met de Verenigde Staten wil behouden. President Donald Trump uitte recent kritiek op het Israëlische optreden in Libanon. Dan nog het weer. Vanavond is het zonnig en warm en ook komende nacht blijft het droog met brede opklaringen en minima rond de 15 tot 17 graden. Morgen wordt het opnieuw zeer warm en zonnig met temperaturen van 26 graden aan de kust tot 32 graden landinwaarts. Later op de dag neemt vanuit het zuidwesten de kans op onweersbuien toe. Dit was het nieuws op Radio BNT.
0: Kans maken op tickets voor Helene Fischer op 30 juni in het Gelredome?
1: Vanaf maandag op BNT.

0: Helene Fischer komt op 30 juni naar het Gelderdom in Arnhem.
1: En Radio BNT heeft tickets voor je. Hoor je komende week Helene Fischer op de radio tussen 10 uur 's ochtends en 4 uur 's middags. App dan Helene Fischer via radiobnt.nl.
0: En maak kans op tickets voor haar concert in het Gelderdom.
1: Op 30 juni. Vanaf maandag op BNT.
2: Ab Montag auf Radio BNT.
1: Dit is Radio BNT.

0: Party.
1: De zomer is aan.
2: Ben je ook nieuwsgierig? Secondlove.nl.
3: Bedtijd met Swiss Sense. Je neemt een aanloop. Je springt. Joehoe! Wat een comfort. Perfect afgestemd op jouw lichaam. En een heerlijke landing. Ah, boxsprings af en af €990. Swiss Sense.
1: Eén man. 30 boeken. Eén kast. En één doel. Zoveel mogelijk geld inzamelen voor Kika. Zet je net als Jan in met zijn boekenstalletje waarvan de opbrengst naar Kika gaat. Start jouw eigen actie voor Kika op actievoorkika.nl.
4: Een snuggere meid is goed voorbereid. Nu bij Kruidvat Snugs menstruatieondergoed tweede halve prijs. Houd je tot wel 12 uur droog en zit net zo lekker als gewoon ondergoed. Dus op naar...
5: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
6: Winnaar goedkoopste supermarkt volgens Supermarkt Kompas is... Aldi.
7: Dat gaan we vieren.
6: Met deze week nergens goedkoper. Rode paprika per stuk maar 45 cent. Dus scoor deze week je boodschappen bij de goedkoopste supermarkt. Aldi.
8: Samen kijken we uit naar dat ene moment waarop we even één zijn. En met z'n allen achter Oranje staan. Het AD brengt het WK-voetbal dichterbij dan ooit. Samen delen we Oranje. Samen delen we het AD. Mis niets. Ga naar ad.nl/WK. Samen delen
9: we Oranje. Met Eurocity Direct reis je spontaan met de trein naar België.
10: Dagje musea hoppen, kleren shoppen, Brusselse wafel, toertje en dan weer aan tafel. Wat lekker, garnalenkroketje, frietje stoof. En wat ziet je oog? Oké, nog één praliné.
9: Daar krijg je toch zin in? Kies wanneer jij vertrekt. Hij gaat wel 16 keer per dag. Vind alles over Eurocity Direct op NS Internet.

0: 20% korting op de meest getoonde prijs. Alles voor je vakantie vind je bij Bol.
1: En nog meer voordeel scoren bij Aldi. 8 hamburgers voor maar 5,99. En een stuk graskaas 600 gram voor maar 3,59.
2: Dat gaan we vieren.
1: Dus nu naar Aldi. De goedkoopste supermarkt volgens Supermarktkompas. Aldi.
3: Vier de zomer met Karwei. Profiteer nu met Club Karwei van 20% korting op alle parasols en schaduwdoeken. Karwei, maak het mooier.
4: Oranje fans opgelet, KPN heeft nu WK-pakkers. Tijdelijke topdeals om het WK super te maken. Nu bij een 2-jarig internet- en tv-abonnement... een 55-inch Philips Ambilight TV als welkomstcadeau. Pak jouw topdeal snel op kpn.com/WK-pakkers. Anders grijp je mis.
5: Radio BNT.
6: Dit is de nieuwsupdate.
7: Funda gaat zijn website vernieuwen en introduceert 3 nieuwe verkooppakketten voor huizenverkopers van 279 tot 649 euro. Verkopers krijgen meer invloed en inzicht in het plaatsingsproces van woningen. Nieuwe functies zijn onder meer een virtuele styler en verbeterde zoek- en scrollmogelijkheden. Makelaars zijn kritisch en vrezen hogere kosten en minder invloed in het verkoopproces. Vakbond FNV kondigt een staking aan bij de Nederlandse spoorwegen op woensdag tussen 4 en 8 uur. De actie is gericht tegen kabinetsbezuinigingen op sociale zekerheid. Ook het vervoer van bus, tram en metro wordt geraakt, met mogelijk nog langere verstoringen van de dienstregeling. Parijs heeft Palestijnse burgers en journalisten het ereburgerschap verleend als symbolische steunbetuiging aan het Palestijnse volk. Burgemeester Emmanuel Grégoire benadrukte dat dit het leed van Israëlische slachtoffers niet ontkent. De ceremonie vond plaats in aanwezigheid van Hala Mouhassira. Eerder verleende Parijs ook ereburgerschap aan inwoners van Kiev. De Amerikaanse vicepresident J.D. Vance zegt dat de 60-daagse onderhandelingsperiode in het akkoord met Iran vandaag is ingegaan. In die periode geldt een staakt het vuren tussen Iran, de Verenigde Staten en Israël. De gesprekken over een definitief vredesplan starten dit weekend in Zwitserland. Belangrijk punt blijft de omgang met Iraans verrijkt uranium. Dan nog het weer. Vanavond is het zonnig en warm en ook komende nacht blijft het droog met brede opklaringen en minima rond de 15 tot 17 graden. Morgen wordt het opnieuw zeer warm en zonnig met temperaturen van 26 graden aan de kust tot 32 graden landinwaarts. Later op de dag neemt vanuit het zuidwesten de kans op onweersbuien toe. Dit was het nieuws op Radio BNT.
8: Kans maken op tickets voor Helene Fischer op 30 juni in het Gelredome?
5: Vanaf maandag op BNT. Vond van Radio.

0: Helene Fischer komt op 30 juni naar het Gelderdoom in Arnhem.
1: En Radio BNT heeft tickets voor je. BNT. Hoor je komende week Helene Fischer op de radio tussen 10 uur 's ochtends en 4 uur 's middags. App dan Helene Fischer via radiobnt.nl.
0: En maak kans op tickets voor haar concert in het Gelderdoom.
1: Op 30 juni. Radio BNT. Vanaf maandag op BNT.

0: Twente.
1: De zomer is aan.
2: Ben jij toe aan een wissel? Stap dan over naar Hyundai en profiteer van ons 1-2'tje. Als partner van de FIFA World Cup 2026 geven we je namelijk tot wel 5000 euro extra voordeel als je overstapt naar een nieuwe Hyundai. Zo rijd je al in de Hyundai Tucson plug-in hybrid vanaf 39.995 euro. Ga naar Hyundai.nl.
3: Dit zit echt fantastisch, Tineke. Maar ook wel, Joke, het is een Veldhof. Verwen jij je maar. Verwennen? Dit comfort heb ik verdiend, hè? Maar mee, door elke avond met typjes zoals jij op het podium te staan. Ja, ik voel hem.
4: Op zoek naar echt comfort? Vraag het gratis collectieboek met stoelen en banken aan op Veldhof.nl. Veldhof, het comfort dat u verdient.
5: Bij TUI heb je meer opties en dus meer keuze. Je hele vakantie in één keer geregeld met het perfecte hotel, of trek je eigen plan met alleen een vliegticket of verblijf. Boek de beste last minutes nu met korting tot wel 400 euro per persoon. Ga naar TUI.nl, de TUI-app of je reisadviseur. TUI. Live happy.
6: Nu met de Gamma Voordeelpas. Bosch accuboormachine Easy Drill Systeembox van 169 euro voor 89,99. Dat zeg ik.
7: Goedemorgen.
8: Ja, al het lekkere van Campina High Protein Greek Style Yoghurt is er nu ook in een kleiner formaat. Vol proteïne en heerlijk romig. Zo begin je de ochtend pas echt lekker. Probeer nu Campina High Protein Greek Style Yoghurt. Vol proteïne, ultiem lekker. Campina, voor een betere morgen.
9: Mogen we 2 tosties, 2 ijsthee en...
10: Ja, ik zie het al. En een shotje zonnebrandcreme van Zilveren Kruis.
9: Zonnebrandcreme?
10: Ja, want na 1 tosti onbeschermd in de zon kan je huid al verbranden. Dus smeer je goed in en verklein de kans op huidkanker. Zilveren Kruis.
11: Ben je ook nieuwsgierig? Secondlove.nl.
12: Oh, daar heb je tante Lies. Die zou ik nog helpen met haar zoektocht naar een nieuwe telefoon. Ze kan beter gewoon even op BelSimpel kijken.
13: Want BelSimpel bestaat 20 jaar en viert feest. Zo bestel je nu de Samsung Galaxy S26 Ultra met Vodafone voor de beste prijs van Nederland. Zo BelSimpel kan het.

0: is de nieuwsupdate.
1: Mostuba Ghamenei heeft volgens een verklaring ingestemd met een akkoord met de Verenigde Staten, maar zegt daar zelf eigenlijk een andere mening over te hebben. Hij stelt dat hij alleen akkoord ging nadat de Iraanse president Pezeshkian en de Nationale Veiligheidsraad de verantwoordelijkheid op zich namen. Ghamenei benadrukt dat Iran tijdens de gesprekken geen Amerikaanse voorwaarden zal accepteren en blijft kritisch op het overleg. Vakbond FNV kondigt aanstaande zondag een staking aan bij drogisterijen zoals Ethos en Kruidvat. Dat is op Vaderdag. Werknemers protesteren tegen plannen om de zondagtoeslag te halveren. FNV wil juist de 100% toeslag behouden, terwijl werkgevers de toeslagen willen gelijktrekken met andere werkdagen. Ook andere ketens zoals Holland & Barrett en Trekpleister doen mee aan de acties. Funda gaat zijn website vernieuwen en introduceert 3 nieuwe verkooppakketten voor huizenverkopers van 279 tot 649 euro. Verkopers krijgen meer invloed en inzicht in het plaatsingsproces van woningen. Nieuwe functies zijn onder meer een virtuele styler en verbeterde zoek- en scrollmogelijkheden. Makelaars zijn kritisch en vrezen hogere kosten en minder invloed in het verkoopproces. Vakbond FNV kondigt een staking aan bij de Nederlandse spoorwegen op woensdag tussen 4 en 8 uur. De actie is gericht tegen kabinetsbezuinigingen op sociale zekerheid. Ook het vervoer van bus, tram en metro wordt geraakt, met mogelijk nog langere verstoringen van de dienstregeling. Dan nog het weer. Vanavond is het zonnig en warm en ook komende nacht blijft het droog met brede opklaringen en minima rond de 15 tot 17 graden. Morgen wordt het opnieuw zeer warm en zonnig met temperaturen van 26 graden aan de kust tot 32 graden landinwaarts. Later op de dag neemt vanuit het zuidwesten de kans op onweersbuien toe. Dit was het nieuws op Radio BNT.
0: Kans maken op tickets voor Helene Fischer op 30 juni in het Gelredome?
2: Vanaf maandag op BNT. De avond van Radio

0: Fischer komt op 30 juni naar het Gelderdome in Arnhem.
1: En Radio BNT heeft tickets voor je. Hoor je komende week Helene Fischer op de radio tussen 10 uur 's ochtends en 4 uur 's middags. App dan Helene Fischer via radiobnt.nl.
0: En maak kans op tickets voor haar concert in het Gelderdome.
1: Op 30 juni. Vanaf maandag op BNT.
2: Ab Montag auf Radio BNT.
1: Dit is Radio BNT.

0: BNT.
1: De zomer is aan.
2: Deze week met Praxis Plus. Een Black & Decker 18 volt accuboormachine met 2 accu's, een toolbox en veel accessoires van 203 voor maar 69,99 met cashback. Misschien iets voor Vaderdag? Voor de makers.
1: Praxis.
3: Ben je ook nieuwsgierig? Secondlove.nl. Altijd zon, altijd zomer, altijd iets voor jou bij Weekamp. En nu tijdens de last minute deals hoge korting op fashion, zonverzorging en meer. Vandaag besteld, is morgen zomer klaar. Altijd Weekamp.
4: Voel mij zo free.
5: Wacht, wat? 75 euro? Ik loef het.
6: Ja, dat krijg je als je Rabo Free opent. De gratis betaalrekening voor 18 tot 28 jaar. Jouw geld, jouw keuze.
5: Wow, dit is echt nice.
6: Open nu Rabo Free en krijg 75 euro. Check de actie op rabobank.nl/rabofree. De coöperatieve Rabobank, onze bank.
7: Eneco verlicht je stroomgebruik. Want slimmer en minder stroom verbruiken wordt steeds belangrijker. Zeker nu het stroomnet vol raakt en prijzen schommelen. We helpen met inzichten en makkelijke oplossingen. Begin vandaag al. Elke stap maakt verschil. Voor jou en het stroomnet. Ontdek het op eneco.nl/verlicht.
8: Straks een slimme AI-reisgenoot op zak? Nu geregeld. Dat doe je met de Samsung Galaxy S26. Nu met extra veel voordeel en een Galaxy Tab A11 Plus cadeau. Want bij Odido hebben we nu vakantiegeldaftellers. Tijdelijke supervoordelige deals waarmee je alles uit je zomer haalt. Ga naar odido.nl. Tot zo!
9: Vandaag de energiecrisis, morgen een cyberaanval. Hoe ga ik hiermee om?
10: Juist in een wereld die continu beweegt, staan wendbare organisaties open voor verandering en zien daarin nieuwe mogelijkheden. Vol vertrouwen bij elke transformatie. Met EY naast je. Ontdek EY Resilience op ey.nl. Shape the future with confidence.
7: Slimmer omgaan met energie maakt ook verschil voor je bedrijf. En voor het stroomnet. Ontdek het op eneco.nl/verlicht.
1: Radio BNT.
0: Dit is de nieuwsupdate.
11: Iran zegt te werken aan snelle vergunningen voor schepen die door de straat van Hormuz varen, nu de doorgang volgens afspraken met de Verenigde Staten weer is geopend. Wel moeten schepen zich houden aan de door Iran toegewezen routes en tijdsloten. Daarnaast wil Iran servicekosten invoeren, maar de Verenigde Staten stellen dat schepen daarvoor voorlopig niet voor hoeven te betalen. De politie heeft in 2024 ruim 10.000 aangiften van ernstige misdrijven niet verder onderzocht. Dat blijkt uit onderzoek van de Algemene Rekenkamer. Ongeveer 7.000 zaken werden direct afgewezen en 3.000 werden later stopgezet door gebrek aan capaciteit. Volgens de Rekenkamer liggen de prioriteiten van politie en openbaar ministerie vaker bij lichtere of andere soorten criminaliteit. Mastuba Ghamenei heeft volgens een verklaring ingestemd met een akkoord met de Verenigde Staten, maar zegt daar zelf eigenlijk een andere mening over te hebben. Hij stelt dat hij alleen akkoord ging nadat de Iraanse president Pezeshkian en de Nationale Veiligheidsraad de verantwoordelijkheid op zich namen. Ghamenei benadrukt dat Iran tijdens de gesprekken geen Amerikaanse voorwaarden zal accepteren en blijft kritisch op het overleg. Vakbond FNV kondigt aanstaande zondag een staking aan bij drogisterijen zoals Ethos en Kruidvat. Dat is op Vaderdag. Werknemers protesteren tegen plannen om de zondagtoeslag te halveren. FNV wil juist de 100% toeslag behouden, terwijl werkgevers de toeslagen willen gelijktrekken met andere werkdagen. Ook andere ketens zoals Holland & Barrett en Trekpleister doen mee aan de acties. Dan nog het weer. Vanavond is het zonnig en warm en ook komende nacht blijft het droog met brede opklaringen en minima rond de 15 tot 17 graden. Morgen wordt het opnieuw zeer warm en zonnig met temperaturen van 26 graden aan de kust tot 32 graden landinwaarts. Later op de dag neemt vanuit het zuidwesten de kans op onweersbuien toe. Dit was het nieuws op Radio BNT.
0: Kans maken op tickets voor Helene Fischer op 30 juni in het Gelredome?
1: Vanaf maandag op BNT. De avond.

Start je dag elke ochtend met Radio BNT. Erik en de BNT Ochtendshow staat voor je klaar. Start op met het laatste nieuws uit Limburg en Brabant. En natuurlijk de beste playlist voor je ochtend. Erik Kreutzer in de morgen. Elke werkdag vanaf 7 uur op Radio BNT. Radio BNT.

0: Helene Fischer komt op 30 juni naar het Gelderdoom in Arnhem.
1: En Radio BNT heeft tickets voor je. BNT. Hoor je komende week Helene Fischer op de radio tussen 10 uur 's ochtends en 4 uur 's middags. App dan Helene Fischer via radiobnt.nl.
0: En maak kans op tickets voor haar concert in het Gelderdoom.
1: Op 30 juni. Radio BNT. Vanaf maandag op BNT.

0: Dit is de nieuwsupdate.
1: Een 3-jarig jongetje is in een Britse dierentuin nabij Huntingdon door een 30-jarige man in een krokodillenverblijf gegooid. Het kind raakte ernstig gewond en is opgenomen in het Edinburgh Hospital. Zijn toestand is ernstig, maar stabiel. De politie heeft de verdachte direct aangehouden op verdenking van poging tot moord. Iran zegt te werken aan snelle vergunningen voor schepen die door de straat van Hormuz varen, nu de doorgang volgens afspraken met de Verenigde Staten weer is geopend. Wel moeten schepen zich houden aan de door Iran toegewezen routes en tijdsloten. Daarnaast wil Iran servicekosten invoeren, maar de Verenigde Staten stellen dat schepen daarvoor voorlopig niet voor hoeven te betalen. De politie heeft in 2024 ruim 10.000 aangifte van ernstige misdrijven niet verder onderzocht. Dat blijkt uit onderzoek van de Algemene Rekenkamer. Ongeveer 7.000 zaken werden direct afgewezen en 3.000 werden later stopgezet door gebrek aan capaciteit. Volgens de Rekenkamer liggen de prioriteiten van politie en openbaar ministerie vaker bij lichtere of andere soorten criminaliteit. Mastuba Ghamenei heeft volgens een verklaring ingestemd met een akkoord met de Verenigde Staten, maar zegt daar zelf eigenlijk een andere mening over te hebben. Hij stelt dat hij alleen akkoord ging nadat de Iraanse president Pezeshkian en de Nationale Veiligheidsraad de verantwoordelijkheid op zich namen. Ghamenei benadrukt dat Iran tijdens de gesprekken geen Amerikaanse voorwaarden zal accepteren en blijft kritisch op het overleg. Dan nog het weer. Komende nacht blijft het droog met brede opklaringen en minima rond de 15 tot 17 graden. Morgen wordt het opnieuw zeer warm en zonnig met temperaturen van 26 graden aan de kust tot 32 graden landinwaarts. Later op de dag neemt vanuit het zuidwesten de kans op onweersbuien toe. Dit was het nieuws op Radio BNT.
0: Kans maken op tickets voor Helene Fischer op 30 juni in het Gelredome?
2: Vanaf maandag op BNT.

0: Helene Fischer komt op 30 juni naar het Gelderdoom in Arnhem.
1: En Radio BNT heeft tickets voor je. Hoor je komende week Helene Fischer op de radio tussen 10 uur 's ochtends en 4 uur 's middags. App dan Helene Fischer via radiobnt.nl.
0: En maak kans op tickets voor haar concert in het Gelderdoom.
1: Op 30 juni. Vanaf maandag op BNT.
2: Ab Montag auf Radio BNT.
1: Dit is Radio BNT.

0: Dit is de nieuwsupdate.
1: Een 3-jarig jongetje is in een Britse dierentuin nabij Huntingdon door een 30-jarige man in een krokodillenverblijf gegooid. Het kind raakte ernstig gewond en is opgenomen in het Edinburgh Hospital. Zijn toestand is ernstig, maar stabiel. De politie heeft de verdachte direct aangehouden op verdenking van poging tot moord. Iran zegt te werken aan snelle vergunningen voor schepen die door de straat van Hormuz varen, nu de doorgang volgens afspraken met de Verenigde Staten weer is geopend. Wel moeten schepen zich houden aan de door Iran toegewezen routes en tijdsloten. Daarnaast wil Iran servicekosten invoeren, maar de Verenigde Staten stellen dat schepen daarvoor voorlopig niet voor hoeven te betalen. De politie heeft in 2024 ruim 10.000 aangifte van ernstige misdrijven niet verder onderzocht. Dat blijkt uit onderzoek van de Algemene Rekenkamer. Ongeveer 7.000 zaken werden direct afgewezen en 3.000 werden later stopgezet door gebrek aan capaciteit. Volgens de Rekenkamer liggen de prioriteiten van politie en openbaar ministerie vaker bij lichtere of andere soorten criminaliteit. Mastuba Ghamenei heeft volgens een verklaring ingestemd met een akkoord met de Verenigde Staten, maar zegt daar zelf eigenlijk een andere mening over te hebben. Hij stelt dat hij alleen akkoord ging nadat de Iraanse president Pezeshkian en de Nationale Veiligheidsraad de verantwoordelijkheid op zich namen. Ghamenei benadrukt dat Iran tijdens de gesprekken geen Amerikaanse voorwaarden zal accepteren en blijft kritisch op het overleg. Dan nog het weer. Komende nacht blijft het droog met brede opklaringen en minima rond de 15 tot 17 graden. Morgen wordt het opnieuw zeer warm en zonnig met temperaturen van 26 graden aan de kust tot 32 graden landinwaarts. Later op de dag neemt vanuit het zuidwesten de kans op onweersbuien toe. Dit was het nieuws op Radio BNT.
0: Kans maken op tickets voor Helene Fischer op 30 juni in het Gelredome?
2: Vanaf maandag op BNT.

0: Helene Fischer komt op 30 juni naar het Gelderdom in Arnhem.
1: En Radio BNT heeft tickets voor je. BNT. Hoor je komende week Helene Fischer op de radio tussen 10 uur 's ochtends en 4 uur 's middags. App dan Helene Fischer via radiobnt.nl.
0: En maak kans op tickets voor haar concert in het Gelderdom.
1: Op 30 juni. Radio BNT. Vanaf maandag op BNT.

0: Dit is de nieuwsupdate.
1: Een 3-jarig jongetje is in een Britse dierentuin nabij Huntingdon door een 30-jarige man in een krokodillenverblijf gegooid. Het kind raakte ernstig gewond en is opgenomen in het Edinburgh Hospital. Zijn toestand is ernstig, maar stabiel. De politie heeft de verdachte direct aangehouden op verdenking van poging.